0: En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biest was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zou de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biesten was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallige weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door FERM georganiseerd wordt, zou de stad Tielt zo'n €2.500.000 per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formele klachten bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
4: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biest was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Radio belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.

0: over het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De gezelligste in de regio.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Belooft een zonnige dag te worden waarbij droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
0: Rozen voor Sandra.
5: Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom.
0: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra.
6: Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneschijn.
0: Overal zing je mee.
7: Geef je hart niet aan een ander. Radio Oost-West.
0: Met Jo de Groot.

0: Ikke. Ikke schelen van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zer dode maskers. Allemaal worden ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kop in brand omdat ik maar lang zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te branden in de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van op Hollandse grens.

0: Australiën.
1: En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die je zei, miljarden. Had hij van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier om kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zit er komt zelf, zit is wie is allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
3: Rozen voor Sandra.
5: Jo de Groot.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: NV Van Eno uit Twingene. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Rozen voor Sandra.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen, draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de vijfde plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de zesde plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting. Volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler.
1: Radio Oost-West.
3: Rozen voor Sandra.

pauze voor Sandra. Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Roze voor Sandra.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Dit is Rozen voor Sandra, het zondagochtendprogramma bij Radio Oost-West. Samenstelling Jo de Groot.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Bouwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Bouwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
5: Studio Oost-West
6: met Jo de Groot.

0: Een bijzonder goede zondagmorgen, luisteraar. En welkom bij Radio Oost-West. Ja, de zomerbreek is voorbij. De jeugd zit weer op de schoolbanken. En wij, wel, wij zijn klaar voor een nieuw seizoen van ons wekelijks infoprogramma Studio Oost-West. Dat elke week tussen 10 en 12 op dit radiostation. Elke week gaan collega Patrick en ikzelf week om week dit programma op zoek naar boeiende onderwerpen uit onze regio, afgewisseld met uiteraard onze leuke muziek, zoals je van ons gewoon bent. Vandaag mag ik het nieuwe seizoen op gang trappen met onder meer een 100-jarige, een wielerwedstrijd en een uitzending van dit station op verplaatsing. En tussendoor krijg je uiteraard een greep uit de vele activiteiten voor de komende dagen en weken met onze leuke muziek, zoals je ook van ons gewoon bent natuurlijk. Het is 9:04 geworden, luisteraar. We zijn er helemaal klaar voor. Een bijzonder goede morgen. En welkom bij Radio Oost-West.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot.

We begonnen dit programma muzikaal met een terugblik, een stapje in de teletijdmachine. We belanden in het jaar 1979. Daar vonden we dit nummertje van The Spinners natuurlijk. Working My Way Back To You. Ach jongens, het voelt goed terug te zijn hoor, achter deze microfoon. En alweer programma te maken voor jullie natuurlijk. Studio Oost-West, elke zondag vanaf nu tussen 10 en 12 op Radio Oost-West. Kijk even naar buiten, het ziet er een heerlijke zondag uit. En laten we hopen dat het nog zo wel eventjes mag blijven. We zijn volledig uitgerust om jullie alweer het beste van onszelf te geven. Doen we muzikaal, maar ook informatief uiteraard, met heel wat leuke gesprekken. En tussendoor natuurlijk activiteiten uit jouw regio. Nog tot en met 27 september, zo moet ik het zeggen, kan je in het Park Kazier in Waregem naar het Bipart Refuge Paviljoen. Ja, moeilijk woord, hè. Dit paviljoen fungeert als een soort open laboratorium voor hedendaagse kunst. Met het Bipart Refuge Paviljoen wil Bipart opnieuw een tijdelijke ruimte creëren waar kunst, omgeving en gemeenschap elkaar versterken. Een piek, of een plek liever, om samen te kijken, te denken en te beleven. Het paviljoen is toegankelijk elke dag van 8 tot 22 uur. En vanavond om 19 uur kan je in de kerk van Beveren leien naar een kapelconcert. Joris Verkruijsen, Elsie Spanhoge en Flore van Quali brengen er muziek van Bach en Ibert. Dit kapelconcert is in samenwerking met de parochiale eenheid Sint Anna. En van de jaren 70 springen we nog een beetje verder naar de jaren 60 met deze Tom Jones, Just Help Yourself.

0: Hebt u het herkend, luisteraar? U kent het vast en zeker nog in de versie van Tozzi en Raf. Italiaans werk dus Gente di Mare. Maar dit keer was het de muziek van Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Vriend voor het leven heet het nummer. En ongetwijfeld vinden we dat ook wel eens terug in onze Nederlandstalige top 15. Goed, het is even kijken. 16 minuten over 10 geworden. Het is tijd voor het volgende.
1: Dit is Studio Oost-West.
2: Studio Oost-West
1: met Jo de Groot.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
0: Binnenkort, luisteraar, is er weer koers in Oost-Rozebeke, want op maandag 5 oktober staat de 80ste editie van het Vermandele Herfstcriterium op het programma. Een wielerwedstrijd, dat is dat tenminste voor renners elite en U23. Tijd dus om daar het fijne van te weten te komen. En wie kunnen we daar beter voor contacteren dan de voorzitter van de organisatie? En dat is Mark Tiebergijn. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Mark, net zoals mijn alle andere gasten die vandaag zullen langskomen, bij u ook mijn eerste vraag. Hoe was voor u de zomer van 26?
4: Zeker niet koud.
0: Het
4: was wel degelijk goed warm, ja, maar ja. We hebben ervan geprofiteerd om even op reis te gaan naar de hoge bergen, waardoor dat het daar ietsje frisser was in Italië.
0: Dus, ja.
4: En ondertussen hier thuis een beetje naar het verdroogde gras gekeken.
0: Ja, zoals zoveel vermoed ik, hè Mark?
4: Ja, zeker. Mm.
0: Zeg, heb je een beetje kunnen genieten van de Ronde van Frankrijk ondertussen?
4: Ja, ik heb pensioen sinds 2 jaar en daardoor kan ik wel alle ritten een beetje volgen op tv. Mm-hmm. En zoals nu ook de Vuelta.
0: Ja.
4: Dus ik ben wel een serieuze koersliefhebber.
0: Mm-hmm, ja. Goed, Mark. Oost-Rozebeke en koers, dat is een beetje zoals friet en mayonaise. Hè. Dat hoort al heel lang samen, hè?
4: Ja, inderdaad. Vroeger hadden we zelfs heel wat liefhebberskoersen hier ook. Maar het herfstcriterium voor de beroepsrenners, ja, dat bestaat altijd. Dus sinds 46 en... het heeft maar 2 jaar stilgelegen natuurlijk tijdens de COVID-periode.
0: Mm-hmm.
4: Maar anders hebben wij al altijd, ja, weliswaar onder verschillende bestuursgroepen, maar dat is normaal natuurlijk,
0: ja.
4: Hebben wij dat altijd kunnen organiseren. En die beroepsrenderswedstrijd hangt altijd vast aan Oost-Rozebeke Kermis op het eerste weekend van oktober.
0: Mm-hmm.
4: En daar zitten wij dan op maandag als sluitstuk. Sinds enkele jaren, want vroeger was er ook nog een paardenkoers die al veel langer bestaat.
0: Ja.
4: Maar die is verschoven naar de vrijdag voor de kermis. Dat is de keuze van de organisatie. En daardoor hebben ze ook wel meer respons op vrijdagmiddag.
0: Ja, ja.
4: Maar onze koers blijft op maandag.
0: Nu, het erkende herfstcriterium, Mark, is dit jaar toe aan zijn 80ste editie. Dat betekent dat jullie al een hele weg hebben afgelegd, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik ken het al altijd van sinds mijn jeugd. Ik ging nog met ons nieuw bestuur nog maar 3 jaar aan de slag, omdat het vorige bestuur eigenlijk gestopt was.
0: Mm-hmm.
4: En hebben wij juist op tijd detecteerd in het voorjaar van 24 dat zou gebeuren, waardoor dat de koers zou stoppen. En toen hebben wij met enkele vrienden beslist om dat terug op te nemen en te starten van een nul eigenlijk met de nieuwe VZW.
0: Ja.
4: En sinds 24 doen wij dat nu met een nieuw bestuur en een heleboel medewerkers, ja.
0: Ja, inderdaad, want jij bent daar de voorzitter van dat nieuwe comité, Mark. Hoeveel leden tellen jullie dat dan zo?
4: Wel, in ons bestuur zelf, die dus bijna het hele jaar rond samenkomt elke maand wel een keer, en nu de laatste weken natuurlijk veel meer, zijn we met 7. Dus dat is een kernbestuur, maar we hebben wel een groep van, alsjeblieft, 50 medewerkers. Tot onze eigen verwondering zijn er zoveel mensen die willen medewerken.
0: Ja.
4: In allerlei functies op de dag zelf en de dagen in de voorbereiding. Dus wij hebben wel een stevige ondersteuning, want zonder die mensen zou het ook niet gaan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Nu, de wedstrijd, zoals u daarnet al eventjes hebt verteld, Mark, die vindt plaats op de maandag. Is dat nu een bewuste keuze dat men daarvoor heeft gekozen?
4: Wel, voor zover ik weet, van de oudere organisatoren die waarvan er nog enkele een leven zijn, dat is al altijd zo geweest. Oostroosbeek Kermis in oktober was nogal een serieus feestweekend. En na de gewone kermis op zaterdag en zondag was er dan altijd die profwedstrijd op maandag. Ja. En waarom dat zo gegroeid is, kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik weet al altijd dat het op de maandag was.
0: Ja, inderdaad. Hè. En dan was het alle hands aan dek daar voor alle wielerliefhebbers. Want het is toch wel een wedstrijd met enig aanzien, hè?
4: Wel, we hebben, we moeten ook een beetje geluk hebben met het weer. Maar we hebben eigenlijk altijd heel veel toeschouwers van heel de streek. Het is ook zo dat de koers, het criterium, een van de laatste wedstrijden is op het seizoen. Mm-hmm. Er zijn er nu wel een beetje meer rond die datum. Bijvoorbeeld Bench, die de dinsdag is nu. Maar eigenlijk veel profwedstrijden zijn er niet meer.
0: Ja, en
4: daardoor komt er wel nog heel veel volk kijken vanuit de omliggende gemeente. Maar zeker van de lokale bevolking is het echt inderdaad alle hens aan dek om daar nog bij te zijn.
0: Ja, absoluut. Nu, ik heb eventjes bij wijze van voorbereiding, Mark, de winnaars van de laatste 10 jaar eventjes bekeken. Ook net zoals de wielrenners met de meeste zegens in Oostroosbeke. Ik moet zeggen, dat was een indrukwekkend lijstje, hoor.
4: Wel, eerlijk gezegd, we hebben hier in Oostroosbeke de financiële man van Quickstep, de profploeg die hier in Oostroosbeek woont, Heert Koeman. Dat is trouwens ook mijn vriend. We zijn samen afgestudeerd in de tijd.
0: Kijk,
4: en die had wel een handje voor om vanuit zijn ploeg bijvoorbeeld een aantal mensen dichterbij te brengen naar onze wedstrijd.
0: Ja.
4: Wat niet altijd evident is. Bijvoorbeeld Remco Evenepoel in 2019 en Tim Berlier en Fabio Jacobsen, de spurter, de laatste jaren. En vorig, in 24 toen wij start waren, Tim de Klerk en vorig jaar nog Yves Lampaert. Mm-hmm. Dus, maar ook van andere ploegen is er ook wel altijd iemand geweest binnen het bestuur die goede contacten had om

0: als winnaar. Johan Mussy, maar ook in de jaren 60 en 70. Patrick Sercu, Roger de Vlaming. Die kende ik als klein kindje dan nog.
1: Ah, zo. Nu, Nico Eickhout, dacht ik, staat bovenaan met het meeste aantal zegens bij jullie, hè?
0: Ja, ja, die was hier, die was van Ooijhem, hier in de buurgemeente. En ja, die was hier bijna kind aan huis.
1: Ja, ja, ja.
0: En hij was ook zelf goed bekend hier in Oostroosbeke, maar inderdaad, hij is dikwijls winnaar geweest. Ja, als ik het goed voor heb.
1: Vier keer.
0: Of zes, of vier keer, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik heb mijn huiswerk gemaakt hoor, Mark.
0: Ja, de proficiat.
1: Dank je. Zeg, maandag 5 oktober, dan is het weer zover. Hoe staat het met de voorbereidingen ondertussen?
0: Wel, ik denk dat we ver klaar zijn. We starten. Ja, het is natuurlijk een financiële zaak om dat rond te krijgen. Dus wij starten altijd met een WIP gebeuren in de voormiddag. En een maaltijd in de feesttent met ingeschreven bedrijven enzovoort. Mm-hmm. En klanten uitnodigen. En dan tegen 3 uur start dan de wedstrijd. Eigenlijk zijn we qua rennersgroep ook ver rond. Dat is allemaal af en toe een beetje wachten op bevestiging. Maar ondertussen zijn we toch zeker dat Alex Seehaerts zal komen. En Lorenz Rex.
1: Mm-hmm.
0: En Stan de Wulf. Maar er zijn ook, ik noem er maar 3, maar er zijn er nog een aantal die al toegezegd hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar het is maar tegen eind deze week dat we onze volledige lijst zullen hebben. Maar anders zijn wij, laat ons zijn ver klaar. Kijk, volgende week komen we nog samen met de medewerkers om detailleerd de taken rond te maken. Dus ik zou zeggen, het mag er al vlug zijn dat we het kunnen in realiteit ombrengen wat we allemaal voorbereid hebben.
1: Ja, natuurlijk. Zeg, ook iets leuks dit jaar heb ik gelezen, Mark, is dat jullie een soort van collectors item op de markt gaan brengen, hè?
0: Die petjes zijn weer hier en daar populair geworden, die oude klassieke vormen van petjes.
1: Ja.
0: En met dat wij 80 jaar bestaan, en we hebben ook een goede hoofdsponsor, Vermandelen, hebben wij een 300-tal petjes laten klaarmaken.
1: Mm-hmm.
0: Om die weliswaar tegen een klein prijsje te verkopen. Maar het kan zijn dat op de koers een heleboel gelijke petjes rondlopen, hè, met mensen eronder.
1: Ja, ja, mooi is dat, mooi is dat. Zeg, durf je zelf al een soort pronostiekje wagen? Wie zal er met de bloemen gaan lopen?
0: Nee, wij kunnen dat. Er wordt daar dikwijls veel zaken over gezegd, maar ik kan het niet zeggen. Eigenlijk, op de dag zelf moeten we het zien gebeuren, dat is zo'n danig snelle wisselende koers,
1: mm-hmm,
0: altijd. Het is maar een parcours van 3 kilometer, waardoor dat ze 40 keer op de dat parcours rijden.
1: Ja.
0: En er wordt heel veel ontsnapt en dan teruggehaald enzovoort. Ja.
1: Mm.
0: Ik durf het nooit zeggen wat er. Natuurlijk, de grote namen zijn ook van de partijen op het einde natuurlijk altijd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: We zijn nog een maand ervoor. Nog even afwachten wat het allemaal wordt dan.
1: Het is dat, groot gelijk, Mark, dat je het achterste van je tong nog niet laat zien. Nu, laten we in alle geval hopen dat de beste mag winnen, in alle geval, Mark. En hopen op een beetje goed weer, is ook altijd meegenomen, hè.
0: Dat bestellen we altijd een tijdje ervoor en
1: ja,
0: de vertaling komt dat uit.
1: Ah, kijk, voilà.
0: Dat goede weer, hè.
1: Ja, jullie hebben een goede engelbewaarder dan.
0: Ja, je woont hier niet ver van.
1: Goed, Mark Tiebergen, voorzitter van het organiserend comité van het herfstcriterium in Oostroosbeke. Dikke merci om het allemaal eventjes te komen uitleggen hier op Radio Oost-West. Ik zou zeggen, geniet van die hoogdag bij jullie, herfstcriterium in Oostroosbeke. En bedankt voor deze babbelen.
0: Ja, ook hartelijk bedankt voor de sympathie voor onze koers. Ja.
1: Dat is mij heel veel plezier gedaan, Mark. Fijne zondag.
0: Ja, goeiedag.
1: Tot ziens, dag.
0: Ja.
2: Dit is Studio Oost-West.
3: Studio Oost-West
2: met Jo de Groot.

Ja, en ben toch wel echt eens benieuwd hoe het ze zal stellen in Parijs. Want ze staat daar voor een hele reeks optredens. Laten we hopen dat alles op vlak van gezondheid toch een beetje in orde blijft daar voor deze Céline Dion. Maar dat ze een stem als een klok heeft, dat weet ondertussen iedereen. Hè. Dit was het nummer waarmee ze toch ergens wel een beetje bekend is geworden, dacht ik. Ne partez pas sans moi was dat winnares van het Eurovisie Songfestival. Toentertijd, 1988 schrijven we, dat was Céline Dion. Het is 3 minuten over 10:30 geworden, mocht u er pas bij komen. Dit is Studio Oost-West. Bijzonder goedemorgen iedereen. Tot 12:00 brengen we u wat interviews en leuke activiteiten tussendoor. Nog in Beverenleien bijvoorbeeld trekken honderden wandelaars hun wandelschoenen aan voor de 14e editie van Wandelen voor Oigo. Op zondag 20 september is dat. Met wandelroutes van 5, 10 en 15 kilometer willen de organisatoren opnieuw zoveel mogelijk mensen samenbrengen voor een warme, sportieve en vooral betekenisvolle dag. Want Oigo heeft als doel om een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker, met alle nodige middelen en initiatieven. Wil je hier alles over vernemen? Wel, surf dan naar www.oigo.be voor alle details. Je kleuter leren fietsen zonder steunwieltjes, het blijft steeds een opgave voor veel mensen. Maar misschien kan Sport Waregem tenminste je daarbij helpen. Op 12 september organiseert men een fietsdag leren fietsen zonder steunwieltjes. Met de hulp van een deskundige lesgever leer je zelf je kleuter fietsen door middel van specifieke oefeningen. Elke kleuter brengt zijn eigen fiets mee, zonder steunwieltjes uiteraard. En aan de hand van uitdagende oefeningen, een parcours op maat en concrete tips voor de ouders is het de bedoeling dat je kleuter na het volgen van deze sessie zelfstandig kan fietsen zonder steunwieltjes. Hoe leuk is dat? Plaats van afspraak is het jeugdcentrum in Waregem. En voor reservaties en alle details moet je maar gewoon eens even surfen naar www.waregem.be. Ah, heerlijke muziek. 78, hier is Octopus. Goedemorgen iedereen.

zijn zo van die nummers waar je instant happy van wordt, vind ik toch wel een beetje. Deze Octopus met South of the Border. Iets anders nu, luisteraar. Ik zou misschien even de tijd geven om jullie agenda even erbij te nemen. En mocht je nu toevallig op zaterdag 26 september niets te doen hebben, is je agenda nog zo blank als een maagd, als ik het zo mag zeggen. Wel, dan is een optreden van Tri Voci zeker en vast iets wat je mag aanstippen, hoor. Want dat is een optreden in de Wissel in Zwevenzeelen. En dat zijn drie uitzonderlijke talenten, zijnde Sven de Gent, Jan Wuytens en Michael Lanzo. Die drie treden dan samen op onder de groepsnaam Tri Voci, drie stemmen dus eigenlijk. En ze brengen ja, bijzonder mooie nummers, die drie stemmen matchen perfect bij elkaar. En het is echt de moeite om dat eens even bij te wonen. Ik zou zeggen, zeker en vast opschrijven en meteen ook al je kaarten reserveren. Een kaartje kost €15. Ben je jonger dan 26 euro, dan 26 jaar tenminste, dan kost dat €10. Kaarten die zijn zowel bij de gemeente Wingenen als bij Radio Oost-West verkrijgbaar. Dus een avondje om gewoon achteruit te zakken en te genieten van de muziek van Tri Voci. Zaterdag 26 september om 20 uur, dan beginnen ze eraan. Dus gewoon even contact opnemen met de gemeente Wingenen of met Radio Oost-West voor jouw tickets voor dat optreden van Tri Voci. En hoe ze klinken? Wel, we kunnen al misschien even een kleine voorsmaak geven.

Geef toe, een mens krijgt er wel eens kippenvel van dergelijke muziek, hè. Dat was Trivocci, dus op 26 september zijn ze op het podium van De Wissel in Zwevenzelen en jij kan daar gewoon bij zijn. Kaartjes bij de gemeente Wingene en bij Radio Oost-West. Goed, terug nu naar onze activiteiten die iets dichterbij liggen. Want op zaterdag 12 september kan je in OC De Korenaar in Desselgem naar de eerste editie van Closed Crush. Een gezellige pre-loved fashion event waar kwalitatieve tweedehandskleding een tweede leven krijgt. Rustig snuisteren tussen mooie merken, unieke vondsten en tijdloze basics. Allemaal aan aantrekkelijke prijzen. We creëren een warme, stijlvolle shopervaring waar duurzaamheid, kwaliteit en gezelligheid centraal staan. En dit event loopt van 10 tot 17 uur en de toegang is gratis. In het kader van Open Monumentendag 2026 ontdek je op zondag 13 september het prachtige park Baron Kazier, sinds 2003 erkend als beschermd monument en stadsgezicht. Tussen 14 en 18 uur valt er heel wat te beleven in dit unieke erfgoeddomein. Zo is er een gratis gegidste wandeling van ongeveer 45 minuten en om 16 uur ben je welkom in het paviljoen van Beepart voor een bijzondere voorstelling. Samen met Jurgen Krijf duik je in de vergeten muzikale geschiedenis van Zuidwest-Vlaanderen. Met een flightcase vol verhalen, foto's en unieke audio- en videofragmenten brengt hij vergeten muzikale parels terug tot leven. Dit is een activiteit van de stad Waregem in samenwerking met de Waregemse Stadsgisten, Zitsen en de Cultuurraad. Ja, ze hebben het mij niet gemakkelijk gemaakt vandaag, blijkbaar.

0: Outer
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: De gezelligste in de regio.

0: We trokken even naar de laars van Europa, naar Italië dus, met Peter Kent en Luisa Fernandez. Dit met de solo partie. Nummertje uit 81 is dat. Goed, even kijken. Het is bijna 9 voor de klok van 11 uur. Het is alweer tijd voor het volgende.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot.
0: De Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid, luisteraar uit Tielt, leeft in feeststemming. Het jaar 2026 staat immers gelijk met hun 100-jarig bestaan. En dus viert de Harmonie dit met heel wat activiteiten. Er zijn er al een paar achter de rug, maar er staan er ook nog een paar op het programma. Over die 100 jaar en over de activiteiten die komen, bel ik even met de secretaris van de Harmonie. En dat is nog steeds Michiel de Jager. Michiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jo.
0: Ja, Michiel, ondertussen is de zomervakantie alweer achter de rug. En hoe was jouw zomer 2026?
3: Ja, die was zoals voor de meeste mensen nogal warm. Hè. We hebben een aantal keer op reis geweest. En ik ben ook al vele jaren kookouder op KSA-kamp. Dus in de tenten was het toch wel zweten om die maaltijden klaar te krijgen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Secretaris van de Harmonie, zoals ik al zei, Michiel. Hoe is het op dit moment gesteld met de Eeuweling?
3: De Eeuweling is springlevend. Je zou misschien niet denken van een 100-jarige. Maar ja, we kunnen helemaal niet klagen. We hebben een mooie instroom van jonge muzikanten. We hebben een heel gedreven bestuur, dat zie je ook aan ons feestprogramma voor 2026. En we hebben heel belangrijk natuurlijk ook heel trouwe muzikanten die dat ook allemaal samen met ons willen doen natuurlijk. Want je kan als bestuur heel veel plannen, maar als je de muzikanten niet mee hebt, dan heb je een klein probleem natuurlijk.
0: Dat is inderdaad een feit. Nu, de Harmonie bestaat eigenlijk uit een viertal pijlers. Hè? Ik ga ze even opnoemen. Ja. Het instaporkest, het jeugdorkest, de Harmonie zelf dan en tot slot het trommelkorps. Dat zijn ongetwijfeld heel wat leden samen, denk ik dan.
3: Ja, dat zijn er toch een dikke 90 in totaal. Ja. Dus dat is een mooi ledenaantal voor een Harmonie.
0: Absoluut. Ja, jullie feesten maar door in 2026. Hoe is het tot nu toe allemaal verlopen, Michiel?
3: Ja, we hebben al hele mooie evenementen achter de rug. In december en in februari hebben wij een dubbelconcert gespeeld met de Harmonie van Dikkebus, die ook onder leiding staat van onze dirigent Bart Lagassi. Zij bestonden toevallig vorig jaar 100 jaar, dus in december zijn we daar in Ieper gaan spelen. En eind februari hebben we dat concert nog eens overgedaan in Tielt. En dan in mei hadden wij een feestdag met alles erop en eraan, een academische zitting met een boekvoorstelling. We hebben een optocht gehad, we hebben een groot eetfestijn gehad, s'avonds dan ook nog een optreden van Maïs Kimolli. Ja. Dus dat was een hele leuke feestdag. En nu kijken we natuurlijk uit naar oktober en naar november, waar we nog twee evenementen op de kalender hebben staan.
0: Ja, inderdaad. En daarvoor bel ik u ook eventjes, Michiel, op deze voor u drukke zondagmorgen. twee mooie activiteiten. De eerste, daar gaan we het even over hebben, die vindt plaats op 16 oktober. Hè. Wat staat er dan te gebeuren?
3: Ja, voor die avond hebben wij toch wel een beetje de crème de la crème van de Belgische muziek uitgenodigd, namelijk de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Ja. Dat is een van de drie militaire orkesten van Defensie, een professioneel orkest onder leiding van Bjorn Verschoren. En die zullen die avond voor ons een gala-concert brengen in het Gildhof.
0: Ja, en die behoren, dat mogen we denk ik wel zeggen, tot de absolute top, hè?
3: Ja, absolute wereldtop. Zij zijn echt internationaal gerenommeerd, worden ook heel vaak in het buitenland gevraagd om te gaan optreden. Dus het is wel een eer dat we toch die militaire kapel naar Tielt kunnen halen om voor ons 100-jarig bestaan een halaconcert te spelen.
0: Oké, en heb je ook enig idee, Michiel, wat ze zoal gaan brengen?
3: Ik heb een enig idee, maar het volledige programma heb ik nog niet. Ik weet wel dat er twee solisten ook aan bod komen, namelijk onze eigen dirigent Bart. Die zal ook een werk brengen op basklarinet in het orkest. Ja. En ook Yves Fernandez, is ook een heel bekende Belgische trompetist, zal een aantal solowerken brengen met de marine. Maar het verdere programma heb ik helaas nog niet ontvangen, dus daarvoor zal je moeten komen luisteren.
0: Ja, inderdaad. En waar moeten we daarvoor zijn, Michiel?
3: Het concert gaat door in het Gildhof en alle tickets voor al onze evenementen zijn via onze website online te reserveren. www.vermaak-arbeid.be.
0: Ja, goed, dat was 16 oktober. Dan schuiven we nog een beetje verder, want jullie hebben ook nog een feestconcert gepland met alweer een grote naam in de Belgische muziekwereld.
3: Ja, uiteraard. We hebben ook Chef Neve kunnen strikken. Toch wel een heel bekende naam, ook internationaal. Het klinkt als een klok, Chef Neve, bekende Belgische jazzpianist.
0: Ja.
3: Hebben wij uitgenodigd in de Europahal om samen met ons een beetje de kers op de feesttaart te zetten, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
3: En dat gaat door op 28 november in de Europahal.
0: Goed, en voor die beide activiteiten vermoed ik dat er nog wel wat kaartjes te verkrijgen zijn.
3: Ja, er zijn voor beide activiteiten nog kaarten. We vermoeden wel dat die zalen hopelijk toch zullen vollopen. Dus misschien niet te lang wachten als je kaarten wil.
0: Ja.
3: Tip die ik nog meegeef.
0: Oké, dus de inactiviteit gaat door in zaal Gildhof. En die laatste?
3: Ja. In de Europahal in Tielt.
0: In de Europahal in Tielt. Goed, wat na het feestjaar, Michiel, tot slot? Dan komen jullie terug een beetje in de realiteit. Hoe ziet de toekomst eruit?
3: Oh, we hebben al voor 2027 en zelfs voor 2028 al wat plannen gemaakt. Want natuurlijk, als je zalen en dergelijke wil reserveren, dan ben je er best wel snel bij.
0: Ja.
3: In 2027 plannen wij een filmconcert rond Walt Disney. En ook daar hebben we opnieuw Jan Verheyen, de bekende regisseur, kunnen strikken voor de presentatie. Ik denk ondertussen al de 10e keer dat hij bij ons een filmconcert komt presenteren.
0: Ja.
3: En daar gaan we het repertoire van Walt Disney eens doorspitten. Ook heel breed, van Steamboat Willie tot Fantasia tot de recente Kaskrakers. Dus we mikken daar echt wel op de gezinnen, ook met kinderen. En dan in het voorjaar hebben wij nog een project De Rattenvanger van Hamelen op het programma staan.
0: Ja.
3: En dat wordt ook een gezinsvoorstelling waar we mensen tussen het orkest zullen zetten, waar we echt een keer een unieke opstelling zullen doen ook, met een theatergezelschap er ook bij.
0: Kijk eens aan, ik hoor het, heel wat creativiteit in de hersenpannen van het bestuur van Vermaak naar Arbeid. Maar dat is goed zo, hè. Zo blijft het natuurlijk allemaal een beetje draaien. Hè.
3: Ja, dat is waar. Klopt.
0: Goed. Zeg Michiel, dankjewel dat we toch jou even mochten strikken, want het zijn drukke tijden voor u, man.
3: Ja, binnen een tweetal minuten moet ik hier in het sportpark van Wingenen het aperitiefconcert van de Harmonie starten. Dus het zijn drukke tijden.
0: Oké, we gaan je rustig laten gaan. Geniet ervan. En toch bedankt voor deze babbel. Fijne zondag verder, hè?
3: Ja, hartelijk bedankt.
0: Oké, dag. Voilà, dat was Michiel de Jager live vanuit Tielt, dacht ik. Wij gaan afsluiten dit eerste uurtje Studio Oost-West met een beetje accordeonmuziek. Graag tot zo.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Het overleg tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezant Witkov en Kushner in Moskou zat er gisteravond laat op. De ontmoeting duurde 3 uur en was iets na middernacht afgelopen. Draaide rond het Amerikaanse voorstel om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens het Russische persagentschap spraken de gezanten van een prettige samenwerking en hebben ze het vertrouwen van Rusland gekregen. Ze reizen nu door naar Kiev voor een eerste gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Afwachten wat die daarvan vindt. De Spaanse regering neemt de directe controle over in de haven van Ceuta, de Spaanse enclave op de Marokkaanse kust. Ondanks het verzet van de lokale autoriteiten trekt Madrid het laken naar zich toe en bouwt het een tentenkamp om de stroom migranten op te vangen. Eind juli proberen tienduizenden mensen de grens te bestormen en er verblijven nog steeds duizenden migranten in de regio die daar maar wat rondzwerven en voor zware spanningen zorgen bij de lokale bevolking die zich absoluut niet meer veilig voelen. In de voetbalcompetitie heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in het boeiende slotkwartier. De Roesjes klimmen daardoor naar de 5e plek in het klassement met 11 punten. Sint-Truiden deed de gouden zaak onderin door Lelouvière met een duidelijke 4-0 naar huis te spelen. STVV wipt naar de 6e plaats, terwijl promovendus Lelouvière voorlopig 16e blijft en nog op zijn eerste zege wacht. Tennis dan. Op het tennistoernooi van de US Open zorgt onze landgenoot Alexander Bloks voor een prachtige stunt. Hij heeft zich knap geplaatst voor de 8e finales na een schitterende zege in 4 sets tegen de Italiaan Flavio Cobolli. In een volgende ronde wacht een duel met de Argentijn Francisco Cerdondolo. Minder goed nieuws was er voor Magali Kempe. Ze greep net naast een plaats in de 8e finales van het dubbelspel na een nederlaag met haar Russische partner tegen een Amerikaans-Australisch duo. De weersverwachting. Volop zon en overwegend droog, maxima 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, 27 graden. Dinsdag wordt het met 21 graden wisselvallig en ook weer wat koeler.
2: Dit is Studio Oost-West.
3: Studio Oost-West
2: met Jo de Groot.

0: Afgelopen week vernamen wij het droevige nieuws van het overlijden van deze icoon van de countrymuziek in Amerika. Meer bepaald Dolly Parton. En ja, ze heeft zelfs ook een disco-nummer opgenomen. Het was in 1967, Baby, I'm Burning. Zeer goedemorgen allemaal, deel 2 van Studio Oost-West op jouw vertrouwde Radio Oost-West natuurlijk. We gaan er nog mee door tot 12 uur. Wat doen we nog? We hebben nog heel wat regioactiviteiten voor jullie. En strakjes bellen we ook nog even met collega Patrick, want die bevindt zich ondertussen, hoop ik, denk ik, vermoed ik zo op de Poelberg in Tielt. En wat die daar uitsteekt, wel, dat gaan we straks wel allemaal vernemen. Ik zou zeggen, geniet verder en zeer welkom allemaal.
1: Studio Oost-West
2: op zondag met Jo de Groot.

Een dikke ode aan een zekere Manuela, un poco de Mujica de España. Dat was Julio Iglesias, 75. Daarvoor moeten we terug in de tijd. Of zover moeten we terug in de tijd, tenminste, met deze Manuela. Goed, terug naar onze activiteiten die we vandaag hebben verzameld. Op zondag 13 september is er de fietstocht tussen Spoorweg Berm en Zavelput. Een recreatieve route van 27,5 kilometer die je door de groene omgeving van Waregem en de naburige gemeenten Zulte en Wielsbeek leidt. Het is een vlakke en lichte fietstocht. Je fietst langs het Groen, de Gaverbeekse Meersen, de Leien, het Oijgembos, het jaagpad langs de Leien en uiteraard de bekende natuurgebieden de Oude Spoorwegberm en de Zavelput. Op regelmatige tijdstippen wordt er gestopt voor tekst en uitleg en hopelijk voor een versnapering. Om 14 uur vertrekt men aan de parking van het Park Kazier en de deelname daar is gratis. De Waregem Horse Club VZW organiseert in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 september de laatste outdoor eventingwedstrijd van het jaar op de Gaverbeek Hippodroom. Deze wedstrijd zorgt dat je elke discipline kan zien, zowel dressuur, jumping als cross-country. De springproeven gaan door op het Sport Vlaanderen Waregem Centrum, de cross-country proef over de gehele Gaverbeek Hippodroom. Gratis toegankelijk, of er is gratis toegang voor de ganse familie. En nu, The King of Rock'n'Roll.

Dit zou wel eens die ene opvolger kunnen worden die het ook fantastisch zal doen, hè? Marco Schuitmaker. We kennen hem uiteraard allemaal van Engelbewaarder. Maar Loesoe, dus de nieuwe single van hem. En zoals ik zeg, het zou wel eens weer dik in de roos kunnen worden voor hem. Goed, in de Schakelbox in Waregem is er op maandag 21 september om 14:30 de film Zondag de 9e van regisseur Kat Steppe. Ze verweeft liever fictie met documentaire elementen en werkte op locatie in woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw in Antwerpen. Bewoners met Alzheimer staan samen met professionele acteurs voor de camera. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Josse de Pauw, Peter van de Begin en Christine de Proost. Een ticketje kost €7 en alle verdere info lees je op www.ccdeschakel.be. Zo moet ik het zeggen. Mantelzorg Waregem organiseert op donderdag 24 september een infomoment omtrent dementie. Heb je een partner of familielid die de diagnose ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie kreeg? Dan brengt dat veel teweeg uiteraard. En naast de verwerking van de vloedgolf van emoties moet je ook praktische zaken regelen. En elke fase brengt nieuwe vragen en gevoelens met zich mee. Deze infosessie gaat door in zaal De Smesse van het woonzorgcentrum De Meers in Waregem van 14 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur. En de toegang, die is volledig gratis.

0: Dat zijn zo van die klassiekers die nog in 2026 overeind blijven, hè, als je die hoort. Engelbert Humperdinck met Cuando, Cuando, Cuando. Even kijken, het is 10:20 geworden.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot. Radio
0: Oost-West. En we hebben bezoek in de studio, luisteraar. Niemand minder dan een man die we ooit op tv zagen in The Voice Senior. En ik moet eventjes zijn cd'tje erbij halen. Een nieuwe cd heeft hij uitgebracht. Met name My Impossible Dreams of Dream. Ik heb het uiteraard over zanger DJ. DJ, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En welkom bij Radio Oost-West.
3: Dank u wel.
0: Hoe gaat het ermee?
3: Het gaat weer tip-top hoor. Ja. Naar een beetje revalidatie na mijn operatie is alles weer in orde.
0: Ja, inderdaad. Ik ga u even meteen even terugnemen naar die fameuze The Voice Senior. Moet een ongelooflijke ervaring zijn geweest voor u.
3: Ja, inderdaad. Dat was een groot parcours dat we moesten afleggen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
3: Want voor je op die tv komt, dat is van auditie naar auditie. Dus de eerste maal moesten we zelfs een stukje zonder muzikale begeleiding brengen.
0: Ja.
3: En toen werd het natuurlijk nog workshops en al zo'n dingen. Tot je dan eindelijk dus op tv verschijnt.
0: Ja. En kijk je daar nu met plezier op terug?
3: Ja, zeker weten. Ja. Ik zou het zeker iedereen die wil een beetje een springplank hebben naar een carrière, zeker aanraden. Ja.
0: Nu, Voice Senior, dat wil zeggen dat je natuurlijk al een klein beetje van leeftijd bent, met alle respect
3: inderdaad,
0: uiteraard.
3: Ja.
0: Hoe ziet jouw carrière eruit tot nu toe?
3: Natuurlijk, ik heb het jammerste nadeel gehad dat direct na The Voice eigenlijk die corona is uitgebroken.
0: Ja.
3: Al de optredens werden geannuleerd, want er mocht niets niet doorgaan. Maar ik heb er wel een groot deel van teruggekregen. En ik ben heel tevreden. Mijn 90% van mijn optredens zijn eigenlijk seniorennamiddagen, zoals ook Rastamana en al zo'n dingen.
0: Ja, ja.
3: En dat is echt een heel dankbaar publiek. En op deze manier wil ik graag verder doen. Ja.
0: Oké, van wanneer ben je eigenlijk al bezig met zingen?
3: Het is eigenlijk mijn tweede carrière, als ik het moet zeggen.
0: Is het waar?
3: Ik ben eigenlijk begonnen in eind jaren 80. Ik heb toen 10 jaar opgetreden. Ik had wel heel wat optredens, maar niet genoeg om eigenlijk professioneel. Ik had dan ook een vaste job. Ik werkte in 3 shiften en ik heb toen de keuze gemaakt voor mijn vaste job. Ik heb toen 20 jaar niet meer opgetreden, totdat The Voice weer kwam. En zo is het weer begonnen.
0: Vond je dat dan een klein beetje een gemis in jouw leven? Dat je terug de draad hebt opgepikt?
3: Ja, een gemis eigenlijk wel. Want het is blijven kriebelen natuurlijk. Hè.
0: Ja.
3: Maar op dat moment moest ik kiezen voor mijn vaste job.
0: Juist.
3: Ik heb wel de muziekwereld blijven volgen natuurlijk.
0: Ja. Je hebt een ongelooflijk mooie stem. Hoe heb je die gevormd? Heb je daarvoor lessen gevolgd?
3: Nee, op VTM hebben ze mij dat ook gevraagd. Toen ik zei, dus ik heb nooit geen muziekles gevolgd. Ik kan zelfs geen nootmuziek lezen.
0: Serieus?
3: Ik heb nooit geen zangles gevolgd. Ja. En toen zei ze, dan ben je echt eigenlijk wel een natuurtalent, zeggen ze.
0: Nou, ging het juist zeggen. Dus de natuur heeft jou gezegend met een mooie stem.
3: Ja, ik heb het voor zeker meegekregen van mijn ouders. Mijn ouders gingen ook, waren muzikaal. Mijn vader was accordeonist.
0: Ja.
3: En mijn mama zong. Ja. Die gingen alle bruilossen af gaan schuimen toen in de tijd met de accordeon en zang. En ik zal de stem van mijn moeder mee hebben, denk ik dan. Hè.
0: Ja, dat is mooi. Heb je nog muzikale leden in de familie?
3: Mijn broer was ook accordeonist, maar die is ondertussen ook op leeftijd is ook gestopt met muziek.
0: Ja, dus jij moet de muzikale eer hoog houden.
3: Inderdaad, ja.
0: Zeg, je hebt vandaag een nieuwe cd meegebracht, DJ.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: En die heet My Impossible Dream. Wat is er daar zo impossible aan?
3: Wel ja, het is eigenlijk altijd mijn droom geweest, en nu nog altijd, om echt een keer een concert te geven met een big band.
0: Ja.
3: Want big band muziek, dat ligt mij wel voor onze nummers als Frank.

0: 90. Ja. De bekende covers en de bekende Kroenvernummers. En op aanvraag van de mensen heb ik dus zo'n cd samengesteld eigenlijk, ja.
1: Is dat jouw allereerste cd?
0: Ja, full cd, ja.
1: En hoe heb je dat ervaren om dat in te zingen?
0: Ja, goed, ja, ik had wel een beetje studioervaring. Het is ook met de nieuwe producer nu in feite geweest in mm-hmm. Roeselare, mm-hmm. die opgenomen geweest is. Mm-hmm. Ja, dat is heel goed meegevallen eigenlijk, ja.
1: Oké. Okay. Hoe zit het met de optredens ondertussen, Didier?
0: Die lopen heel goed, heel goed. Meestal nog altijd namiddagprogramma's die ik liefst van al doe. Dus voor ja. mensen, het senioren namiddags, zoals ja. ik zeg.
1: En moet je vandaag bijvoorbeeld nog optreden?
0: Hoe zegt u?
1: Moet je vandaag bijvoorbeeld nog optreden?
0: Nee, ik heb gisteren de voorstelling gehad van mijn cd.
1: Ja?
0: Bij mij en bij ons thuis in Zevenhem. Dinsdag heb ik een optreden voor senioren ook opnieuw.
1: Oké. Okay, ja. En zo gaat het maar door eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe was jouw zomer?
0: Redelijk druk voor. Normaal gezien is dat minder druk. De maanden juli, augustus zijn voor mij minder druk, omdat je mij zelden of nooit op een vedetteparade gaat zien.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook bij de senioren, die juli en augustus, die mensen doen meer buitenactiviteiten. Hè. Mijn drukste periodes zijn altijd de paasperiode, de kerstperiode. En dat zijn zo de periodes waar het meest van al georganiseerd wordt, in feite.
1: Ja, ja. Die cd is eigenlijk nog maar net uit, mag
0: ja,
1: ik zeggen.
0: Inderdaad, die is gloednieuw.
1: Hoe zijn de reacties ondertussen?
0: Wel, ik moet zeggen, ik kan er nog niet veel van zeggen, want ik heb hem pas gisteren voorgesteld, dus
1: ja.
0: Ik hoop dat het meevalt, maar ik heb er wel een goed oog in, ja.
1: Ja. En als je dan nog even kijkt naar de toekomst van DJ, van zanger DJ, hoe ziet hij eruit?
0: Wel, in de eerste plaats veel promotie maken natuurlijk voor deze cd, voortgaan met optredens, en misschien...
1: Die ultieme
0: die
1: droom.
0: Die ultieme droom verwezenlijken, ja, ja, ja. Ja.
1: Zijn er daar al... Ik hoor zo tussen de lijntjes er al wat contacten zijn gelegd.
0: Ik heb al een contact gelegd met een big band uit Kortrijk. Dus die mensen zijn heel enthousiast ook om mij te begeleiden.
1: Ja.
0: Natuurlijk moet nog een goede zaal gevonden, een goede locatie gevonden worden. Want ja. een big band van 17 muzikanten moet al een groot podium hebben natuurlijk.
1: En
0: ook.
1: Misschien ook wat achtergrondzangeressen, ik weet het niet.
0: Ja, maar die hebben ook een eigen zangers en zangeressen mee. Dat is, ja. wel, dat is een voordeel natuurlijk, een toppunt. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, misschien wel wat het wordt.
1: Ja, maar ik zie gewoon aan jouw manier, hoe dat je erover praat, over muziek, hoe dat je ermee bezig bent, dat je dat, ja, dat is voor jou fantastisch, hè?
0: Ja, muziek is natuurlijk een rode draad doorheen mijn leven in feite. Ja.
1: Ja. Nu, ik ga jou eventjes meenemen naar volgend jaar, want we hebben jou ook uitgenodigd om hier live te komen zingen.
0: Ja, inderdaad, in april denk ik. Hè?
1: Hoogweg 16. Mm-hmm. We hadden al wat contacten vroeger, maar door jouw medische ingreep hebben we dat een beetje moeten uitstellen. Mm-hmm. Dat lijkt me wel leuk om dat ook eens te doen, zo live in een radio zingen.
0: Ja, zeker wel. Dat zal een aangename verrassing zijn, denk ik. Ja,
1: oh, kijk. Ik zou zeggen, alle luisteraars, misschien nu al noteren, de eerste zondag van april, dan is deze DJ bij ons de gast als muzikale centrale gast in het programma Hoogweg 16. Goed, we hebben even gebladerd doorheen alle nummers die hier opstaan. Ik lees er maar enkele. Ik lees bijvoorbeeld... even kijken, Arrivederci Maria staat erop, Verloren Hart, Verloren Droom staat erop, You Raise Me Up, You Raise Me Up staat erop, Beautiful Noise staat erop. Enfin, het is een beetje redelijk gevarieerd verscheiden eigenlijk.
0: Ja, hè? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ik zeg, ja, mijn geliefkoosd repertoire is nog altijd het groener genre, zoals Neil Diamond, zo, Dean Martin, Frank Sinatra.
1: Okay.
0: Maar ook meer en meer Nederlandstalig, omdat ik natuurlijk ook veel senioren namiddag verzorg. Hè.
1: Ja, ja, ja, ja. Goed, dan wens ik u in alle geval heel, heel, heel veel succes met jouw cd.
0: Dank u wel voor de ontvangst.
1: En met de carrière. We gaan luisteren naar een nummertje. En jij zei, mijn lievelingsliedje is Verloren Hart, Verloren Droom.
0: Ja. Omdat ik vind dat nog altijd een van de mooist Nederlandstalige geschreven nummers geweest eigenlijk hier in België.
1: Ja, wel, ik stel voor, idee dat we er meteen eens gaan naar luisteren. Hoe zit je zondag nog goed? Rustig?
0: Rustig, ja, vandaag rustig. Ja.
1: Ah, maar kijk, het moet ook eens kunnen, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Voilà. Dankjewel voor de komst naar
0: Dank
1: onze
0: u.
1: Studio.
0: Dank
1: Vond
0: u.
1: Het heel fijn en we zien elkaar volgend jaar in april terug hier.
0: Ja, zeker weten.
1: Oké, dankjewel. Tot ziens.
0: Dank u, tot ziens.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Wij doen het voor jou.

0: zonder gegaan. Ondertussen wensen wij Isabel uiteraard alle credits en succes toe in de behandeling tegen borstkanker. De diagnose die werd vastgesteld. Dus laten we hopen dat het allemaal goed komt voor deze jonge dame toch nog altijd. Goed, even kijken. Het is, 41 over 11, ik zal het zomaar zeggen. Tijd voor het volgende.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot.
0: Ja, en na een drukke zomer dacht ik dat onze Camille een beetje tot rust mocht komen, luisteraar. Maar kijk, vandaag is hij al terug op stap en dit keer trekt Camille samen met enkele collega's van Radio Oost-West naar Tielt, meer bepaald naar het hoogste punt van de stad, namelijk de Poelberg. En straks is er vanaf 1 uur immers een live uitzending al daar. En de man die daar samen met die collega's letterlijk en figuurlijk het mooie weer mag maken, is collega Patrick uiteraard. En die heb ik nu aan de lijn. Als het goed is, Patrick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jodag. Goedemiddag.
0: Hoe was jouw zomer, Patrick?
3: Ik weet nog, je hebt nou ook gebeld toen we met eigenlijk de eerste uitzending, dacht ik, of toch een van de eerste live-uitzendingen in het Terras waren in Kortrijk. En toen zei je van, vergeet vooral niet te genieten. Dat heb ik gedaan. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat het een heel zware zomer is geweest.
0: Vertel.
3: Ja, er is heel wat. We hebben heel wat live-uitzendingen gemaakt natuurlijk. Dat weten de luisteraars waarschijnlijk wel. Mm-hmm. En zoals je daarnet bij de aankondiging ook zei, want toen we dachten net van oké, goed, we gaan Camille een klein beetje sparen en hem een beetje rust gunnen. Ja, niks is dus minder waar, hè. Dus die zomer blijft maar duren blijkbaar voor ons.
0: Ja. Maar toch wel leuke ervaringen gehad, vermoed ik, met die live-uitzendingen, Patrick.
3: Uiteraard, dat wel. En ik mag ook zeggen, denk ik, dat we de reacties, de mensen nadien, dat die allemaal heel positief waren. Dus dat is ook wel leuk.
0: Oké. Ik zei het al, hè, jullie staan op dit moment ergens boven een heel mooie zicht rondom jou, want de Poelberg wordt jullie werkdomein vandaag.
3: Klopt, ja. En weet je, Jo, toen ik hier opreed en de wagen geparkeerd had, was het eerste wat door mijn hoofd flitste van, waarom gaan mensen naar het buitenland? eigenlijk is dit zo'n mooie streek en ik moet eerlijk zeggen, ik kende wel de streek, maar dit is toch wel weer een beetje, toch een beetje tot rust komen eigenlijk.
0: Ja, absoluut, hè. Wat je daar ziet als je daar boven staat en met dit mooie weer dan nog eens erbij, dat maakt het alleen maar mooier, hè?
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Wist je trouwens, Patrick, dat de Poelberg de start is geweest van een beetje de muzikale samenwerking tussen Radio Oost-West en Herbert?
3: Ja, wel, Geert vertelde mij hier inderdaad een paar anekdotes, dat jullie toen een heel druk weekend hebben gehad, blijkbaar met live-uitzendingen en dergelijke meer.
0: Ja.
3: Dus er is een beetje geschiedenis samen met Oost-West en de Poelberg, ja, inderdaad.
0: En jullie gaan nog een beetje geschiedenis eraan toevoegen, want jullie hebben straks een live-uitzending vanaf 1 uur, dacht ik.
3: Ja, van 1 tot 5 mogen we hier in de Poelbar een live-uitzending maken. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om alles nog geregeld te krijgen. Want je moet weten dat deze Poelbar, deze zomerbar, is eigenlijk maar op het einde van de zomer, mag ik toch wel zeggen. Of toch het einde van de voorbereiding voor de zomer. Goedkeuring gekregen van het stadsbestuur. Mm-hmm. En toen is eigenlijk alles heel vlug moeten gaan. Vandaar dat we dus inderdaad de mensen van de organisatie hadden we op bezoek tijdens onze laatste uitzending in Barbu. In Wingenen.
0: Ja.
3: En toen is eigenlijk het idee ontsproten van misschien moeten we ook iets doen met Radio Oost-West. En voilà, vandaag staan we hier.
0: Het is dus eigenlijk ook een soort zomerbar, maar dan net na de zomer, als ik het goed begrijp.
3: Ja, men is begonnen in het weekend van, ik dacht 15 augustus. En men loopt nog tot het volgend weekend, dan is het gedaan. Dus eigenlijk een maandje.
0: Ja.
3: Omdat ze hadden dus inderdaad ook die vergunningen. En had een heel verhaal met vergunningen en dergelijke meer, waar ik ook niet het fijne van weet, maar bon.
0: Ja.
3: Het weer is wel, het zomerweer is nog wel van de partij vandaag in ieder geval.
0: Dat is een feit en daar kunnen we alleen maar blij om zijn, vermoed ik zo'n beetje.
3: Klopt.
0: Ja, vertel eens Patrick, ik ken jou al ondertussen, enige tijd, als ik het zo mag zeggen. En ik weet dat jij altijd zorgt voor heel wat leuke gasten en dat zal vandaag niet anders zijn, vermoed ik, hè?
3: Ik heb heel weinig voorbereidingstijd gekregen voor deze live-uitzending. Maar toch heb ik een paar mensen kunnen warm maken om hier aanwezig te zijn. We krijgen het bezoek van Makelius. Makelius die was Ook al te gast, ik dacht tijdens de live-uitzending een Kortrijk, als ik me niet vergis, dus ik kom vandaag nog eens opnieuw.
0: Ja.
3: Dan hebben we ook iemand uit Waregem, dat is de Color Collective, luister naar de naam Jonas, is eigenlijk het verhaal die hij komt brengen, is eigenlijk ja, zijn muzikale start die hij ondertussen, ik denk een jaartje heeft opgestart, dus hij komt daar ook over vertellen. En we hebben ook internationaal bezoek vandaag, want er komt een kunstenaar uit Nederland ook over zijn werk vertellen.
0: Kijk eens aan, allemaal kunsten tezamen, radiokunsten en andere kunsten.
3: Ja, blijkbaar.
0: Vertel eens, wie van de collega's mogen we daar nog begroeten?
3: Wel, we hebben dus Geert die instaat voor het technische gedeelte.
0: Ja.
3: En dan hebben we Joke die komt hier een thuiswedstrijd spelen vandaag. Hè.
0: Ah, kijk eens aan. Het is al een tijdje geleden dat we ze nog eens gehoord hebben. Dus dat zal wel deugd doen. Zie je het een beetje zitten, Patrick? Ben je er klaar voor?
3: Ja, we zien het zitten, ja. En ik zeg het, de omgeving straalt hier gewoon rust uit. Dus we gaan die rust een klein beetje verstoren met onze muziek, maar niet te veel.
0: Ja, dus vanaf 1 uur strakjes live op Radio Oost-West. En hoe lang gaan jullie door?
3: Tot 5 uur.
0: Tot 5 uur. En luisteraars kunnen ook gewoon eens goeiedag komen zeggen, hè?
3: Absoluut. Het is hier zeker de moeite om, als je het nog niet gezien hebt, om eens langs te komen.
0: Ja. En daarna even de riem eraf, Patrick?
3: Ja, heel even, ja. Want 17 oktober, kan ik nu al verklappen, is er ook een aanvraag binnengekomen voor alweer een aflevering met onze Camille. We gaan, of we blijven dan in Tielt.
0: Ja.
3: En dan heeft de kringwinkel hier in Tielt iets te vieren, dacht ik, of zo. En ook die, op 17 oktober maken we dus ook daar live radio.
0: Ja.
3: Dus rust, het is relatief dus.
0: Het is relatief, inderdaad. En u bent ook een van de presentatoren van dit programma, dus volgende week zit jij hier op die stoel, hè?
3: Klopt, ja, inderdaad. We zijn weer vertrokken voor een handseizoen Studio's West, hè?
0: Ja, we zijn inderdaad weer vertrokken, maar daar kunnen we niet anders dan blij om zijn als we onze luisteraars kunnen informeren en plezieren. En dat is wat we moeten doen met dit radiostation, hè.
3: Mag je nog één ding aanhalen, Jo?
0: Absoluut.
3: We hebben ook, om in het kader van de live-uitzendingen te blijven, het is misschien nog een klein beetje ver in de tijd, maar toch, op 29 november is er terug de warmste loop in Wingenen.
0: Ja.
3: En ook daar maken wij een marathon-uitzending. We beginnen eraan om 10 uur en we gaan dan door tot 6 uur. Dus dan wordt het een extra lange uitzending weer.
0: Voilà, als er één ding is dat ik geleerd heb, dat is als je iets aan Patrick vraagt, dat hij dat altijd met heel veel plezier doet, hè.
3: Probeer het toch, hè?
0: Ja, voilà, het is dat. Goed, succes straks met de uitzending.
3: Ja, dank je wel.
0: Geniet ervan. En volgende week, de stoel is alweer opgewarmd. Dus dat wordt rustig zitten volgende week.
3: Oké, dat is goed om te horen.
0: Ja, goed. Patrick, succes, hè, man.
3: Oké, dank je wel.
0: Dag.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: Ik ben wel fan van de stem van deze Kenny Rogers. Dat was een van zijn grote hits uit 1979. The Coward of the County. Het is 8:08. U weet het ondertussen. Elke zondagmiddag krijgen wij van collega Geert van der Zanden de Mediamix Top 20. De 20 beste van 20 naar 1. Mooi op een rijtje gezet. Met af en toe ook wel eens een nieuw nummer ertussen door. En kijk, Geert is hier al aanwezig. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Strakjes,
1: goedemiddag.
0: Ja, strakjes weer Mediamix Top 20.
1: Ja, enfin, het is te zeggen. Geen Top 20 vandaag, omdat er maar, ik heb maar 1 uurtje zendtijd.
0: Ja.
1: Straks de live uitzending vanaf 1 uur. Maar we gaan dat uurtje wel opvullen.
0: Ja, want er gaat iets speciaals.
1: Ja, straks, iets na 12 uur, ga ik Erik Vlaanders opbellen.
0: Ja.
1: Hij heeft een nieuwe single. Een duet met de alombekende Hugo Sihal.
0: Mm-hmm. Heb ik trouwens alles gedraaid?
1: Ja, je hebt het gedraaid, ja. Inderdaad. Dus ze hebben samen een nieuwe single uit.
0: Ja.
1: En die ga ik straks voorstellen. Alhoewel het nummer al gedraaid wordt hier op Radio Spest. Mm. Maar ik wil er toch wat meer over weten van de Erik zelf.
0: Ja. Dus ik zei erbij, het is eigenlijk een cover van een Italiaans liedje, hè?
1: Ja, het is een cover van
0: Totsi
1: en Draf,
0: ja.
1: Gente di Mare.
0: Ja.
1: Ze hebben daar hun Nederlandstalige tekst op gemaakt.
0: Oké. En wat mogen we straks tussen 12 en 1 nog verwachten van?
1: Wel, ik heb nog onder andere de nieuwe single van Bart Peters die ik ga voorstellen. Dan nog een stuk of 2 nieuwe nieuws. Maar momenteel is het heel rustig. Ik denk dat iedereen, de zomer is zowat, die zomergids zijn zowat aan het uitsterven een beetje.
0: Aan het uiteinden. Ja.
1: Maar toch, maar ik denk september, eind september, in oktober, dat weer zal beginnen.
0: En dan krijgen we ongetwijfeld misschien iets rustiger nummers, want de winter komt eraan en zo een beetje. Dus goed, oké. Ik zou zeggen, maak je maar rustig klaar straks voor dat uurtje Mediamix Top 20, als ik het zo mag zeggen, met Geert van der Zanden. Dus dat is straks na dit programma, iets na 12 uur. Geert, tot straks.
1: Tot straks.

Ja, we kunnen dat enkel maar toejuichen, hè, dat iedereen naar de radio luistert. En als het een beetje kan, dan ook nog het liefst naar dit radiostation, Radio Oost-West. Trouwens, we zijn 24/7 beluisterd en bereikbaar op alle mogelijke kanalen, via radio, via streaming en ook gewoon via het internet kan je ons beluisteren. Dus geen reden is te goed om niet te luisteren, maar het is altijd de moeite bij ons, dat is wel een feit. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van deze editie van Studio Oost-West. De allereerste van het nieuwe seizoen. We zijn alweer vertrokken. Volgende week, zoals gezegd, komt collega Patrick 2 uur dit programma presenteren. Met dan weer nieuwe leuke interviews en leuke muziek. Maar dat is dus voor volgende week. Wat mij betreft mag ik u nog bedanken voor het luisteren. Straks heel veel plezier met collega Geert. Met zijn uurtje Media Mix Top 20. En alle leuke zaken die daarin te gebeuren staan. En voor de rest, heel fijn weekend, fijne zondag. En wat mij betreft, tot binnen een 14-tal dagen. Tot ziens, dag.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Bouwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Bouwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
6: Mediamix. Geert van de Zanden.

0: Een goedemiddag allemaal. Even kijken, het is bijna 11:58 geworden. Je hoorde al een tweede nummertje van Erik Vlaanders. Daarnet hoorde u kom mee naar buiten. En dat zou ik maar doen, zou ik zo zeggen, want het is prachtig weer buiten. En nu nog op de achtergrond klein geluk. Welkom hier bij Radio Oostwest in de Mediamix. Met vandaag geen top 20, aangezien er maar één uurtje Mediamix is. Maar we hebben wel een interview voorzien met Erik Vlaanders. En als het goed is, is Erik nu aan de lijn.
1: Dag. Ik hoop van wel.
0: Dag Erik, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, alles goed daar?
0: Ja, ja, alles goed hier. Goed, we konden luisteren dus naar het nummer Klein Geluk.
1: Mooi.
0: En daarnet ook het nummer Kom mee naar buiten. Goed, ik zou zeggen, ja, je hebt straks gaan we het hebben over het nieuwe nummer met Hugo Sihal dat je onlangs hebt uitgebracht.
1: Klopt, ja.
0: Dus het nieuwe duetnummer is sedert vorige week vrijdag uit.
1: Oh, 28 augustus is dat uitgekomen, ja.
0: Ja, met niemand minder dus dan Hugo Sihal. Jouw vorige duet, dat was er eentje met de zangeres Ingri, als ik mij niet vergis.
1: Ja, dat is al even geleden, ja, dat klopt.
0: Van 2024, ja. Als ik het goed...
1: Oh, ik heb er al een paar gedaan. Ik heb er eentje met Ingri gedaan, ik heb er eentje met Gary Hecker gedaan. En ik heb er drie met Margriet Hermans gedaan.
0: Met Margriet, ja, dat klopt. Ja, dus dat van met Ingri was in 2024 Koud Hart. Dus in de maand september van 2024 werd dat nummer uitgebracht. Nu gaan we het hebben over de nieuwe single met Hugo Sihal. Dus die heet Een Vriend voor het Leven. Is dat ook zo?
1: Dat is ook zo. Hugo en ik, maar het is eigenlijk niet Hugo en ik. Het is eigenlijk al van zoveel jaren geleden, toen Nicole er nog bij was. En dan Anja is mijn vrouw en Anja en ik en Nicole en Hugo. Wij zijn al, ik denk bijna 30, 35 jaar hele goede vrienden.
0: Ja?
1: Niet dat wij de deur bij elkaar thuis constant plop lopen of liepen. Maar na een optreden, dan dronken wij altijd gezellig een glaasje of we gingen lekker iets eten. Zodat we jaren goede vrienden met elkaar. En ik moet zeggen, een paar jaar geleden, Colin is weggevallen. Ja, is de band met Hugo nog heel sterker geworden. En dat is eigenlijk het relaas van onze nieuwe single die we uitgebracht hebben. Want ik stelde voor, twee jaar geleden is hoor, dat ik voorstelde aan Hugo om dit duet samen te doen. En het idee van de tekst over vriendschap komt van Hugo.
0: Dus,
1: Hugo is naar Udo gestapt en die heeft aan Udo gevraagd om een mooie tekst op de melodie van Gente di Mare te schrijven over onze vriendschap.
0: Ja, ja. Want voor dit project dus lieten jullie je inspireren dus door het iconische melodie van Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf.
1: Ja.
0: Ja, dus een vriend voor het leven krijgt bovendien ook een prominente plaats op het nieuwe studioalbum.
1: Ja, dat klopt. Dus ik ga op 11 oktober, dan vier ik een jubileumconcert. Meer bepaald omdat ik dit jaar 60 ben mogen worden en dat ik 40 jaar muziek zal maken. En ter gelegenheid daarvan doe ik een concert op 11 oktober in het cultureel centrum CC Binder in Duurs, de gemeente waar ik trouwens woon.
0: Ja?
1: Maar ik breng dan ook een nieuw cd-album uit. En niet alleen een cd-album, maar ook op vinyl. Dus ook op een longplay, een lange speelplaat. En daar zal uiteraard ook het duet met Hugo op de rug te vinden zijn, als ook een duet met Margriet Hermans.
0: Ah ja, ja, ja, dat ook, ja, ja. Dus het gaat door in Puurs, in het culturele centrum Binder in Puurs Sint-Amans.
1: Klopt, ja.
0: Op 11 oktober. Waar kunnen de mensen tickets verkrijgen?
1: De mensen kunnen de tickets vinden via de website van het culturele centrum CC Binder. Als je gaat kijken naar gemeente Puurs, CC Binder, dan kan je daar naar ticket inloggen en naar het concert zoeken van Erik Vlaanders. Ik zou alleen maar aanraden, als er mensen zijn die echt graag het concert willen bijwonen, dat ze zich echt moeten haasten. Want het is een hele prachtige en een hele mooie theaterzaal. Er zijn 400 zitjes in die zaal. Maar ik kan echt vandaag verklappen dat er maar amper 20 meneer vrij zijn.
0: Amai, ja, dat is...
1: Het is echt, wie er nog wil bij zijn, moeten zich echt wel haasten. Want anders gaat de zaal binnen, ik verwacht binnen een week of twee weken dat de zaal echt gaat uitverkocht zijn.
0: Dat is toch mooi, Erik?
1: Heel mooi, absoluut.
0: Ja, dat kan ik geloven. Ja, ik zie hier ook staan, dus naast het, naast de gast die er ook zal zijn, dus Hugo Sichel, zijn er ook nog Udo die er zal zijn. En Christine Daly, wie is dat?
1: Ja, Christine Daly is een internationale gasten, is een soprane, afkomstig uit Malta, uit Spanje. Is niet gewoon hoor.
0: Ja?
1: Als ja, dat is zo iemand die een fantastische wereldstem heeft. Bij wijze van spreken die zo een glas kan laten springen met haar stem. Dus het is een fantastische dame, een hele mooie sopraan, hele mooie verschijning, is een geweldige zangeres. En ja, zij gaat ook aanwezig zijn met mijn concert samen met Hugo en met Hugo Sichel. En we hebben een fantastische live band voorzien, een heel grote band gaat er die dag zijn, enorm veel backings, enorm veel muzikanten. Het gaat echt een heel groot feest worden.
0: Mooi, mooi, mooi. Je kijkt er alvast naar uit, kan ik zeggen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Nog eventjes, dus de deuren gaan open om 14:30 en het gaat allemaal van start om 15:00.
1: Ja, zo is en, dat,
0: ja, dus nog enkele tickets, dus de mensen gaan zich moeten rappen, als het ware.
1: Echt waar, ja.
0: Ja. Erik, hoe was jouw zomer?
1: Mijn zomer was heel leuk, vol optredens en heel veel zon. Dus heel veel genieten van de mensen, van mijn muziek, van mijn fans. Dus we hebben heel veel mooie dingen mogen doen in de zomer. Dus het was een hele leuke en mooie zomer.
0: Mooi, mooi. Erik, mag ik jou bedanken voor dit gesprek aangaande jouw nieuwe single met Hugo Sichel, Een vriend voor het leven. Staat klaar, we gaan het zometeen draaien.
1: Hey,
0: en komt ook
1: hartelijk
0: heel...
1: bedankt. Hartelijk bedankt voor het fijne gesprek. Hartelijk bedankt voor de promo, voor de steun die jullie ons geven. En ik wens jullie nog en jullie luisteraars trouwens ook, een hele fijne zondag.
0: Dankjewel Erik. En ongetwijfeld komt die volgende week nieuw binnen in de top 20. Want vandaag is er geen...
1: Fantastisch.
0: Vandaag is er geen top 20. Ja, zeker, zeker.
1: Fijne zondag nog.
0: Dankjewel Erik. En je blijft nog hier bij aan de lijn. En ja, graag tot een andere keer.
1: Dag, dag.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
3: Media Mix.
0: Geert van de Zanden,

0: Als de zon schijnt, is alles zoveel leuker en mooier natuurlijk. Vorige week was Luc nieuw binnengekomen in onze Media Mix Top 20, nummer 14. Jawel, jawel. En ik weet niet als jullie je nog herinnert het interview dat ik heb afgenomen enkele maanden geleden, na afloop van het Oost-Westfeest, was in april. Wel, Luc die had ook te vertellen wat er komt iets nieuws, ja, maar er komt iets speciaals. Begin volgend jaar.
1: Ja, we gaan volgend jaar op tournee. We zijn laat begonnen, maar ik ben toch blij. We hebben al een paar datums. Luc Steno zingt Luc Steno anders. En dat is een concert gegeven voor de culturele centra. Het eerste deel is Luc Steno zingt Wiltura, mijn grote idool, en Adamo, omdat ik daar een heel album van gemaakt heb. En het tweede gedeelte is dan Luc Steno zijn grote hits.
0: Dus dat is voor begin 2027. We zijn

Helaas maar één uurtje Mediamix vandaag. Maar ik heb ook drie nieuwe nummers meegebracht die ik aan jullie ga voorstellen. Als eerste is dat de nieuwe single voor Bart Peters. Jawel. De nieuwe single van Bart Peters, de opvolger van De Bevalligste, die heet We zijn er mee bezig. Dat wordt dus een nieuwe single van Bart Peters. Dat is dus inderdaad de nieuwe single. Het nummer werd uitgebracht in augustus. En is dus de opvolger van de eerder uitgekomen De Bevalligste. Tegelijkertijd is We zijn er mee bezig ook de titel van zijn gloednieuwe album en de bijbehorende theatertournee waarmee hij in het voorjaar van 2027 door Vlaanderen trekt. En ook goed om te weten over de single is het verhaal. Het lied is een typisch humoristisch Bart Peters nummer over de herkenbare frustraties van opengebroken straten, files en de standaardreactie die je dan krijgt. De clip, er is ook een officiële videoclip voor het nummer gelanceerd. En ook een leuke anekdote, want het agentschap Wegen en Verkeer pikte het nummer meteen met veel humor op en reageerde op sociale media al met wij zijn van en vooral we zijn er mee bezig. Hier komt hij dus, de nieuwe single van Bart Peters, We zijn er mee bezig.

0: voor Bart Peters alvast een tip, ja, voor onze Mediamix .20. Volgende week alweer een nieuwe editie. Goed, even kijken wat ik nog heb voor jullie. En ik heb nog, even kijken, straks nog de nieuwe single van Mark Floor. En ook nog de nieuwste single voor Dave Calbo. Dat is allemaal voor strakjes.
1: Ik luister regionaal.
0: Maar heel graag maak ik nog wat publiciteit voor het event op 26 september. Want dan komt Trivocci naar de Wissel in Zwevenzeelen. Trivocci met Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. En dat in samenwerking met Radio Oost-West dus. Het gaat dus door in het culturele centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Voor info en tickets kan je terecht op www.wingene.be. En ook aan de balie van het Vrije Tijdspunt en natuurlijk ook bij Radio Oost-West bij Jan Brakenveld op zijn telefoonnummer 0477-75-24-33. 0477-75-24-33. Dus als je er zeker wil bij zijn voor Trivocci, zaterdag 26 september. En dat allemaal in het cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Zorg dat je erbij bent, want het zal de moeite lonen. En natuurlijk gaan we een nummertje draaien van deze drie tenoren. Hier is La Spagnola. La Spagnola.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

Jovalli die was vorige week in de top 20 vier plaatsen gestegen van 15 naar nummer 11. Afwachten wat hij volgende week zondag gaat doen in de top 20. In ieder geval, het was genieten. Dat moeten jullie ook doen vandaag op deze mooie zomerse zondag, als je dat kan natuurlijk. Ik heb nog een nieuw nummer aan jullie voor te stellen op deze zondagmiddag. De nieuwe single voor Mark Floor. En wie is nu die Mark Floor? Wel, dat is een Nederlander die nog niet zo heel lang geleden een duet uitbracht met Paulien Slangen. En dat was het nummer Fantasy. Maar deze Mark Floor die heeft nu een nieuwe eigen solo-single uit. Je kent het wel, je bent zo stapelhek op iemand dat je amper nog normaal kunt functioneren. Je vergeet je sleutels, neemt de verkeerde afslag en je hart maakt een sprongetje bij elke notificatie op je telefoonscherm. Exact dat gevoel giet Mark Floor in zijn nieuwste track Rijden onder invloed. Geen zorgen, het is geen oproep om met een glas te veel achter het stuur te kruipen. De titel is een knipoog naar het moment waarop de kriebels in je buik het stuur opeisen en alle logica compleet uit de bocht vliegt. Want als de liefde op de snelweg knalt, heeft de ratio geen enkel oog meer voor de verkeersborden. Het levert een opzwepend nummer op dat meteen in je hoofd blijft hangen. En België, ja, België kreeg al de smaak te pakken van dit nummer. Ze stonden onder een stralend zonnetje op het podium van de tv-opnames van Play That Song en lieten ook tijdens deze zomer hebben ze ook een promotour gedaan aan de Belgische kust. Het publiek was massaal aan het meezingen. De energie neemt Mark Floor nu moeiteloos mee naar zijn nieuwste solo-single. En die heet dus Rijden onder invloed. Hier komt-ie.

Dat was Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Jawel, en Christophe is zowat de sterkste stijger in zowat vele Nederlandstalige hitlijsten. Ook in de Mediamix Top 20 was hij vorige week ferm gestegen. Misschien wel een nieuwe nummer 1 in wording. Ja, dat kan allemaal. Goed, even kijken. Bijna 10 voor 1 geworden. Je weet het, straks schakelen we over naar onze mobiele studio Camille, die opgesteld staat aan de poolbar in Tielt. Maar dat is voor straks iets na 1 uur. Goed, en wie er ook al heel lang in staat in die top 20, en dat is niemand minder dan Bart Kael. Helaas geen zomer. Geen zomertrofee voor hem, maar wel een mooie zomer die hij gehad heeft met Zot Verliefd.

Ja, ze hebben de trofee in handen genomen vorige week. Zaterdag was het in Blankenbergen als zijnde de Zomerhit 2026 voor K3. En gisteravond waren ze nog te zien op VTM met de tv-première van hun laatste film. Jawel. Ik had nog heel graag het nummertje van Dave Campbell voorgesteld, het nieuwe nummer van hem, maar dat zal voor een andere keer zijn. We gaan richting het nieuws. Het nieuws uit de wereld en het weerbericht zometeen. En daarna gaan we dus overschakelen naar de Poolbar in Tielt voor de live uitzending. Volgende week zijn we uiteraard terug voor een nieuwe aflevering van de Media Mix Top 20. En straks dus de live uitzending. Tot binnen een paar minuten voor de overschakeling. Tot na het nieuws.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: In Antwerpen is er gewonden gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer is licht gewond en de politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Er zijn wel twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt ook vandalisme aan de moskee van Schelle in Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandaal hadden de moskee bekald met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Voorlopig is er niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning, zegt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is veel schade, het huis is onbewoonbaar. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanochtend had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen, maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem, blijkt uit onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben een bewogen nacht erop zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze verbleven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch wat rust kunnen pakken, want vanavond spelen ze een tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag, 25 graden. Morgen iets meer wolken. Op de meeste plaatsen droog en nog wat warmer, 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en temperaturen tot 19 graden dan.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West op locatie.

0: Zo ondertussen is het, even kijken, 2,5 minuut na 1 uur. We zijn klaar voor de live-uitzending van op de poolbar in Tielt. En onze presentatoren zijn daar Patrick, onder andere Patrick, Joke en ik denk ook Cindy. Goed, we gaan overschakelen naar de poolbar.
1: Een bijzonder goede zondagnamiddag. Het is 1 uur geweest hier bij Radio Oostwest. En ja, hier bij Radio Oostwest voor vandaag ter gelegenheid van een live-uitzending. Joke, we zitten in het mooie Tielt. Jij speelt dus een thuiswedstrijd.
2: Ik speel inderdaad een thuismatch. Ik heb niet ver moeten rijden met een auto.
1: De eerste impressie toen je hier toe kwam.
2: Amai, hoe leuk is dat hier?
1: Ja, hè? Poolbar?
2: Ja, ja. Hey, maar echt zo tof. Er is hier zelfs, ja wacht hè, een kidsdorp. Mm-hmm. Je kan hier komen picknicken. Er staan hier massas strandstoelen waar je kan chillen. En als ik dan, een kwartslag, maar de kameel staat ervoor. Ja. Er is hier zelfs een doolhof in de maïs.
1: Klopt.
2: Dus mensen, als je niet weet wat te doen en echt kijk, de zon schijnt, het is warm. Kom gewoon even af naar de poolbar.
1: En weet je, achter jou, dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien.
2: Nee,
1: thuis,
2: je kunt niet zwemmen. Nee.
1: Je kunt niet zwemmen, maar er zijn hier wel zwanen. Het Zwanenmeer hier in Tielt.
2: Ah ja, ik zie, ja inderdaad, klopt. Voilà.
1: Dus alle ingrediënten zijn aanwezig. Kom een bezoekje brengen, inderdaad. Niet alleen omdat wij hier zijn, maar gewoon omdat hier gewoon zo leuk is eigenlijk. En ja, het weer valt dus in, zoals je zegt, natuurlijk bijzonder goed mee vandaag. Hè.
2: Ja, het is echt een stralend weer.
1: Ja, dus dankjewel aan de mensen van de poolbar dat we vandaag hier mogen aanwezig zijn. Wij gaan radio maken, dat gaan we niet alleen doen. Doe het met jou, Joke, maar we hebben ook een paar praatgasten uitgenodigd.
2: Ja, klopt.
1: En we moeten nu al zeggen dat onze collega Geert Gier, onze Geert Gier, natuurlijk de technische stufjes waarneemt. Maar er is nog een andere Geert die in de studio is blijven
2: Klopt.
1: Hangen.
2: Klopt, die zit daar nog een paar uurtjes vast.
1: Ja. Maar kijk, Geert, we gaan nu jou niet doen watertanden, maar het is hier wel leuk hoor.
2: Het is hier beter of in de studio, denk ik dan.
1: Goed, we hebben natuurlijk ook heel veel muziek meegebracht en daarvoor zorgt collega Geert dus.

0: Cheerio, ja, het is een zomersplaatje op een zomerse zondagnamiddag hier in het mooie Tielt aan de Poelberg. Aan de voet van de Poelberg moeten wij eigenlijk.
1: Ja, want ik stond eigenlijk eerst aan de Poelberg.
0: Je stond op de Poelberg, hè?
1: Ja, ik stond
0: en je stond
1: daar
0: te zwaaien en hebben we teruggezwaaid en dan ben je
1: ja, voilà, dan kwam ik naar beneden.
0: Voilà. Zeg, Joke, we gaan dus radio maken, uiteraard gaan we dat doen, maar we gaan ook een beetje de hulp inroepen van de mensen die hier aanwezig zijn.
1: Ja, voilà, ik zie hier al heel wat mensen zitten. Mocht het zijn dat er bijvoorbeeld iemand is die zegt van ja, ik wil de groetjes doen aan iemand, mm-hmm, of er is iemand jarig en ik wil een nummer aanvragen, wel, dan hoeven ze gewoon tot aan de studio te komen en dan zorgen wij daarvoor.
0: Ja, klopt. En we gaan straks ook nog eens de mensen natuurlijk zelf van de Poelbar, van de organisatie van de Poelbar, nog eens tot bij ons roepen.
1: Zal wel zijn.
0: Want volgende week, volgend weekend met andere woorden, is dat hier het laatste weekend alweer voor
1: de
0: Poelbar. Dus kijk, ja. We gaan eens luisteren hoe ze het allemaal ervaren hebben tot nu toe. We hebben ook praatgasten. Mac Elias, die komt langs. Dat is een man die al in Kortrijk bij ons te gast was toen we daar live uitzending maakten. Uit Waregem komt de Color Collective, opkomend talent blijkbaar.
1: Hola.
0: En we hebben zelfs internationaal bezoek vandaag.
1: Oh, zeker?
0: Ja, ja, we hebben een Nederlander die op bezoek komt. Dat is een kunstenaar en die komt vertellen over, ja, over zijn kunstwerken.
1: Denk oh, top.
0: Ja, ja. Ja. Dus heel wat leuke ingrediënten. En straks heb ik heb ook een beetje huiswerk gemaakt.
1: Want ja, ik zie je boekje hier helemaal zo.
0: Ja. Ah, wel, ja, ik heb zo'n beetje de geschiedenis van de Poelberg. Ik ben ook dingen te weten gekomen over die Poelberg.
1: Dus, ik ben benieuwd.
0: Ja, dus dat gaan we allemaal doen.
1: Ja, oké, dat is goed.
0: Overgoten met een sausje van muziek, hè.
1: Ja, het zal wel zijn.
0: En daar zorg je voor.
2: Dit is Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Ja, en dan is het stil. Goed.
1: Wat was dat?
0: Het was een verrassingsaanval. Zeg, Joke, ik had dat al gezegd. Ik heb een klein beetje gegrasduind in de geschiedenis.
1: Ja,
0: van de
1: ik zie uw mapje hier voor mij liggen. Je hebt goed uw huiswerk gemaakt.
0: Ik heb mijn huiswerk proberen te maken. Wist jij dat de Poelberg een van de mooiste en meest karaktervolle plekken van het Tielse landschap is?
1: Nee.
0: Ja, maar nu weet het wel.
1: Voilà, nu wel.
0: Nee. Maar de Poelberg is eigenlijk een zogenaamde getuigenheuvel. En dan moeten we terug naar heel wat jaren in de tijd gehoord. Maar die ligt 45 meter boven de zeespiegel.
1: Amai.
0: Zou je eigenlijk niet verwachten in het vlakke landschap van West-Vlaanderen dat daar plots zo'n heuveltje verrijst?
1: Zeg maar heuvel. Want als heuvel. Je daar naar boven moet met de fiets...
0: Naar beneden is gemakkelijker.
1: Ja, maar echt. Het is even zo'n steile helling.
0: Ja, het wordt ook vaak gebruikt, of veel gebruikt denk ik ook, voor trainingen. Wat betreft de wielrenners en dergelijke meer.
1: Ja, dus, dat is er ideaal voor. Hè?
0: Ja, en het is ook zo dat hij door zijn hoge ligging van die getuigenheuvel en van die Poelberg, dat die omgeving bij helder weer indrukwekkende panorama's over het omliggende West-Vlaamse landschap.
1: Maar dat is wel waar. Je hebt een prachtig uitzicht als je daar van boven staat.
0: En als het goed weer is, blijkt dat je kan zelfs kijken tot in de Vlaamse Ardennen.
1: Amai.
0: Dus dat is toch al een eindje.
1: Dat is een eindje, ja.
0: Dus kijk, weetjes over
1: kijk,
0: de Poelberg.
1: Voilà, maar we leren bij.
0: We zitten er nog in het programma, maar we gaan niet alles geschiedenis kunnen.
1: Zeg maar, ik weet niet of je het al gezien hebt, maar je kunt hier ook lekker iets drinken.
0: Ja, dat is een
1: er is
0: goed,
1: hier van alles, hè. Heb je het al gezien? Cocktails, mocktails, biertjes, wijn.
0: En je kan hier
1: wijn.
0: Ook eten?
1: Ja, je kan hier pannenkoeken komen eten in de namiddag.
0: Dus alles is hier aanwezig.
1: Ik heb gezien, voor mensen die geen alcohol drinken, gelijk mij, een virgin mojito.
0: Dat is wel een goede evolutie, hè? Dat er heel wat aandacht aan besteed wordt aan non-alcoholische dranken.
1: Ja, dus eigenlijk voor mensen die zelfs alcohol drinken of geen alcohol drinken, voor ieder wat wils. En voor de kindjes zijn er hier heel wat springkastelen, heb ik gezien.
0: Ja,
1: dus ik zou zeggen, kom gewoon af.
0: Alle reden om hier nog eens bij te zijn.
1: Ja,
0: en te genieten
1: wel.
0: Misschien wel, laat ons misschien niet te luid zeggen, maar misschien wel om te genieten van het laatste goede weer dat deze zomer biedt.
1: Ja, morgen ook nog, maar morgen moeten de kindjes terug naar school.
0: Naar school,
1: dus ja.
0: Goed, we gaan nog een beetje muziek laten beluisteren. Tenminste, je hebt het al aangehaald, Joke. Mensen kunnen hier dus ook hun plaatjes komen aanvragen.
1: Ja, klopt.
0: Als ze een favoriete plaat hebben, dan mogen ze dat hier komen vertellen aan onze studio. En dan mogen ze dat zelf doen in de microfoon.
1: Als ze willen, natuurlijk. Ze willen, het zal wel zijn.
0: Oké, Heert, het is aan jou om wat muziek te los te laten op ons.

0: Een meter bier en bitterballen. Ja, misschien kan je dat hier ook wel bestellen. Hè. Een meter bier of een klein metertje bier, dat mag altijd natuurlijk om
1: of
0: te genieten.
1: Of een bitterbalk.
0: Of een bitterbalk, altijd lekker.
1: Ja, ja, dat zal wel zijn, dat gaat er altijd in. Yes. Zeg, dart jij graag?
0: Ik kijk er graag naar, ik kan het zelf niet eigenlijk.
1: Als je zo daar in de verte, zie ik daar dartborden hangen?
0: Ja.
1: Tjuh, had ik maar mijn pijlen meegebracht.
0: Jij bent dus wel een dartliefhebster? Of
1: ja, het zou wel zijn.
0: Ja, oké. Okay. Speel je ook in competitie dan?
1: Nee, zot. Nu niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Nee.
0: Oké, okay, ja.
1: Ik heb daar geen tijd meer voor, jammer genoeg.
0: Zeg, Joke, we zitten op het einde van de zomer. Hè. Ja, alles is ondertussen begonnen. School is opnieuw begonnen en dergelijke meer. Dus we nemen zo wel stapje voor stapje afscheid van die zomer. Als jij nu terugkijkt op jouw zomer, hoe was die?
1: Oh, druk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, eigenlijk wel druk. Ja, ik help elk jaar mee op het festival Alcatraz. Mm-hmm. Ja. Dus voor mij was dat, ja, ik zit daar bijna drie weken.
0: Oké.
1: Okay. Bijna vier eigenlijk.
0: Okay, ja.
1: 17 dagen in totaal. Ja. Dus dat neemt al een grote hap uit mijn zomer.
0: Inderdaad.
1: Maar ik moet eigenlijk nog nazomeren.
0: En je moet nog nazomeren, ja, want ik heb begrepen dat je nog op reis trekt.
1: Ja, binnen drie weken gaan we naar Tenerife voor een weekje.
0: Om alle batterijen op te laden.
1: Ja, voilà.
0: Zeg maar, op die Alcatraz, er schiet wel iets te binnen. Jij moest daar iets doen, hè? Je had daar een weddenschap afgesloten. Klopt dat?
1: Oh, nee, meen je dat?
0: Ja, ik heb dat onthouden.
1: Ik dacht dat jullie dat al lang waren vergeten.
0: Nee, we hebben dat opgeschreven. We hebben dat zelfs ingekaderd.
1: Ja, nee. Ik ging inderdaad die en dat rijden doen.
0: Ja.
1: Maar er waren er maar 500 per dag. En eigenlijk moesten wij als medewerkers de voorkeur geven aan de bezoekers. Dus heb ik helaas, jammer genoeg, de dit-ride niet kunnen doen.
0: Had je die graag gedaan?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ja, ik moet wel zeggen, die toren is 19,5 meter hoog.
0: Dat is ook goed, hè?
1: Ik heb enorme hoogtevrees, maar ik ging toch, ja, ik ging die overwinnen, denk ik.
0: Ja.
1: Allee, denk ik toch.
0: Je ging van de grond gaan, maar net niet.
1: Ja,
0: dus.
1: Nee, ik ben het is niet mogen zijn. Tjoe toch.
0: Volgende keer beter, hè?
1: Ja, maar volgend jaar misschien.
0: Voilà.
1: We hadden gevraagd op voorhand, mogen we die uittesten, maar we mochten niet.
0: Ja, okay.
1: Dus ja.
0: Ja. Bij deze, maar goed, misschien volgend jaar.
1: Ja, misschien moeten ze dat hier zo een keer doen, ja, in dit ride. Het is een misschien een ideetje voor volgend jaar. Ja,
0: van de poolbar tot hier in de poolbar.
1: Het is waar, ze
0: mogen. Ja, als je over een dit ride
1: bij ons was het 120 meter naar beneden, dus.
0: Ja, dat is ook al een eindje natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad een eindje.
0: Goed, zeg, mensen kunnen dus plaatjes aanvragen, dat hebben we al gezegd. Misschien moeten we ook eens vertellen aan de mensen thuis die aan het luisteren zijn en die denken van, dat lijkt daar of dat klinkt allemaal wel helemaal leuk. Hoe vinden we die poolbar? Goed, de Karelstraat, hè? Moeten ze in hun GPS ingeven en dan komen ze er automatisch op af. Moet je maar het geluid en ook, je ziet de tent eigenlijk al van ver staan.
1: Ja, je ziet het inderdaad in de verte.
0: Goed, en voor de kleine kindjes, dus, zoals je al zei, Joke, zijn ook de springkastelen natuurlijk toegankelijk. Dus alles is hier voorhanden om er een leuke zondagnamiddag van te maken. En wij maken het nog leuker met een stukje muziek. Yeah.

0: Radio Oost-West nog steeds live natuurlijk tot 5 uur hier vanuit de poolbar in Tielt met zicht op de poolberg natuurlijk. En misschien ook eens vertellen dat wij hier zijn tot 5 uur deze namiddag en dat er na ons ook nog een optreden is met het Tripoli Jazz Trio. Lijkt me ook wel iets om naar uit te kijken.
1: Ah, dat, ik vind dat wel mooi, jazz.
0: Jazz is mooie, mooie muziek, schort, als ik het zo mag uitdrukken. En Joke, er komt hier van de middag ook een ballonanimator.
1: Ja, om 2:30, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar die mensen ook een keer aan de tand voelen. Hè.
1: Ja, het zou wel zijn.
0: Aan zijn ballon voelen. Als,
1: ja, dat klinkt zo raar.
0: Ja, dat klinkt inderdaad raar.
1: Nee, maar ik snap het.
0: Goed, dus en mensen die plaatjes willen aanvragen, dat kan hier live aan onze studio, hier op de, aan de poolbar tenminste, of in de poolbar. Je bent hier van harte welkom. En zoals je collega Joke al hoorde vertelde, je kan hier iets drinken en iets eten. Je hebt hier een ruime keuze aan de kaart. Dus alle redenen. En er zijn zelfs leuke lichtstoelen.
1: Ja, hè, het is echt het is tof. Het is echt leuk.
0: Een toffe beleving hier in Tielt. Goed, zullen we nog een beetje muziek laten?
1: Ja, hè.
0: Heert is aan jou.

0: 16 september. Vreemd schouwspel, Jokke, waar we hier een beetje van getuigen zijn, is dat daar toch al een tijdje lang nu al een trein stilstaat hier te hoogte van.
1: Ja, ik heb te doen met die mensen die daar, in zitten in die trein, eerlijk gezegd.
0: Wij dachten dat de poelbar een eigen treinhalte had, maar dat zou dan niet waar zijn waarschijnlijk.
1: Ja, dat zou gemakkelijk zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Je kan met
1: je
0: de trein komen.
1: Je moet maar uitstappen, voilà, kom met een trein.
0: Je kan wel met de fiets komen natuurlijk, dat is ook een optie.
1: Ja, dat klopt. Dat, met dat de auto ook, ja, natuurlijk.
0: Een betere optie waarschijnlijk dan
1: te
0: met
1: voet,
0: de trein.
1: Te voet, dat gaat ook eigenlijk. Ja. Als je niet zo ver woont, kom gewoon te voet.
0: En we hebben ondertussen het gezelschap van ons Zwanenmeer. De zwanen komen ook eens gedag zeggen ondertussen. Ja, die komen ook genieten van het radioverhaal.
1: We zien hier van alles.
0: We zien van alles. Om maar te zeggen, als u thuis aan het luisteren bent en u vindt of u weet niet meteen een zondagse invulling te vinden om u namiddag door te brengen, ja, kom naar hier. Het is hier gezellig. Ik zei het reeds, hè. We kunnen een drankje aanbieden, we kunnen jou een hapje aanbieden, maar we kunnen je vooral een beetje rust en natuur aanbieden hier in het...
1: Ja, het zal wel zijn.
0: Goed, en we kunnen jou ook muziek aanbieden. Straks hebben we een paar praatgasten, die gaan we dan straks nog eventjes vermelden natuurlijk, maar eerst nog een beetje muziek en daar zorgt Geert voor.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: vuur en vlam van Niels de Stadsbader, de man die ook meedingde naar de titel van zomerhit dit jaar, maar heeft het dus jammer genoeg eigenlijk het niet gehaald.
1: Nee, het was K3 hè, van het jaar.
0: Inderdaad, het K3-jaartje.
1: Ja, het K3-jaartje.
0: Beste Joke, jij bent een echte Tielse, mag ik dat zo zeggen? Ja, ik ben niet geboren en getogen, nee.
1: Maar nee.
0: Maar wel getogen nu.
1: Nee, ja, nu wel, sedert een kleine 3 jaar, denk ik, ja.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk afkomstig van Kuurne, bij de, de Ezelsgemeente.
0: De Ezelsgemeente. Ja. Bevalt Tielte een beetje om hier te wonen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja. Om, ik woon eigenlijk pal in het,
0: centrum. Ja.
1: Dichtbij scholen, dichtbij de Kortrijksestraat. Ik moet zeggen, ik zie dikwijls zo op de site van Stad Tielt dat mensen heel veel klagen. En dan denk ik van, dan heb ik het hier nog niet zo slecht.
0: Oké, maar mensen klagen tegenwoordig graag, hè, heb ik zo de indruk. Soms,
1: ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Zeg, nog eens terug naar de geschiedenis van die Poelberg, hè, want ondertussen gaat de trein in beweging. Ik zie dat gebeuren.
1: Na een half uur is die weg.
0: Is vertrokken. Alle mensen zijn afgezet om naar de poelbar te komen, dus ik kan vertrekken.
1: Voilà.
0: Die Poelberg heeft natuurlijk één iconisch uitzicht, dat is misschien wel het bekendste symbool, dat is die Poelbergmolen, die zien we hier ook staan natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Het is de huidige houten staakmolen, die dateert zomaar eventjes uit het jaar 1726. Dat is al oud.
1: Amai, dat is heel oud. Ja. Ja.
0: Al gaat die geschiedenis van de molen op deze locatie minstens terug tot het jaar 1668.
1: Ja, wat?
0: Toen waren. En er staat nog recht, inderdaad.
1: Ja. Zijn er veel die inderdaad al niet meer, bezien zijn. Ja. Dat klopt.
0: En die molen bleef actief tot ongeveer het jaar 1970 en werd later grondig gerestaureerd. En sinds 1993 is hij opnieuw maalvaarder. Dus er wordt daar nog...
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, dus voilà,
1: kijk, ik leer weer al iets bij.
0: Beetje geschiedenis op een zondagmiddag.
1: Dat kan geen kwaad,
0: dat kan geen kwaad. Straks gaan we die mensen van de poolbar dus zelf bijhalen. Mensen die de organisatie op zich hebben genomen. Ze waren al te gast bij ons in de vorige locatie, de zomerbar in Barbuur in Wingenen. Waar ze dan bij ons te gast waren. Wel, we gaan eens luisteren hoe ze dat avontuur, want dat is toch eigenlijk wel een avontuur.
1: Ja, dat brengt heel veel organisatie met zich mee om zoiets te realiseren.
0: Dat,
1: dus,
0: dat ze dat, het is een Limburgse trein, die gaat bijzonder traag. ik ben maar gewoon die trein in het oog aan het houden.
1: Maar dat is zo cliché, want ik heb 3 jaar in Limburg gewoond en dat is totaal niet
0: is
1: waar.
0: Is dat niet waar? Jij kan het ontkrachten, ja?
1: Ik kan het ontkrachten, ja. Okay. Die praten nog sneller dan wij.
0: Oei.
1: Ja, echt waar, ik zweer het u.
0: Dat waren van die rappe Limburgers dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, van rappe Limburgers naar een fijne steekpje muziek.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: En ondertussen zijn wij hier nog altijd aan het genieten van het schouwspel van de treinen. Ongelooflijk, hè? Ja, zo zie je maar dat je nog eens kan iets meemaken op een zondagnamiddag. Nee, om half eigenlijk op een sokje. Natuurlijk, we zitten hier nog steeds live vanuit de poolbar hier in Tiel tenminste.
1: Nee, niet in Wingenen.
0: Niet in Wingenen, nee.
1: Maar ik was zo aan het denken. Wingenen is Breugel vandaag.
0: Ja, inderdaad, want we hebben zo'n een groepje binnen onze radiomedewerkers.
1: Ja.
0: En ja, er zijn nogal wat medewerkers op weg, hè, vandaag.
1: Ja, wij zitten eigenlijk hier, ja. En dan onze collega's die zitten in Wingenen.
0: In Wingenen, inderdaad.
1: Ja,
0: waar er een, hoe noemt het allemaal ook weer? Een schans staat of zo, waar ze naar beneden kunnen komen?
1: Wacht. Schans en dans.
0: Ja, schans en dans.
1: Ja.
0: Ik heb gevraagd aan collega Jan of hij ging mee schansen en dansen, maar hij...
1: Maar eigenlijk zou dat hier ook wel gaan, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Je hebt hier ook zo een klein vijvertje.
0: Ja. We hebben al een idee, hè? We hebben al een paar ideeën nagebracht. De Dead Ride. Hè?
1: De Dead Ride, ja.
0: En dan de schans om hier volgend jaar te installeren.
1: Ja, dat zou wel zijn.
0: We gaan moeten commissie vragen op onze idee.
1: Een procentje.
0: Een procentje, ja. Goed, zoals we reeds zeiden, en we gaan dat toch eventjes herhalen, dus mensen kunnen nog altijd een bezoekje brengen hier aan de poolbar. Dat kan vandaag nog en dat kan nog tot en met volgend weekend. Dan wordt alles hier, jammer genoeg, alweer opgekuist.
1: Ja, de zomer zit er dan volledig op,
0: inderdaad,
1: denk ik wel.
0: Ja, inderdaad. Goed, ja, maar september is inderdaad ook zo'n maand waar nog wel wat zomerse dagen kunnen tussen zitten. Dus laten we hopen dat ze daar nog een beetje kunnen van genieten hier in de poolbar.
1: Ja, ik hoop het wel, ja.
0: Vandaag is geen probleem, maar wat het volgend weekend nog ook een beetje een zomersmaak zijn.
1: Voor morgen geven ze nog een goede dag uit en dan gaat het helaas de verkeerde kant op.
0: Ja, maar kijk,
1: we mogen niet klagen.
0: Ja, nee.
1: Wat voor zomer hebben we niet gehad, amai.
0: Het was een brom u tegen te zeggen, denk ik.
1: Bakken en braden, in de zuiverste zin van het woord.
0: We gaan dat, denk ik, meenemen in de geschiedenisboeken, de zomer van 2026.
1: Ook, ja.
0: Goed, wat we ook meenemen is de live-uitzending hier bij Radio Oost-West, nog tot de klok van 5 uur, met de Color Collective straks op bezoek, met Mac Elias op bezoek en met onze Nederlandse kunstenaar Roel van der Burg, noemt hij. Die man die komt dus ook vanuit het verre Nederland, moet ik zeggen, komt hij ook naar Tielt om een bezoekje te brengen.
1: Jawel, ik kijk er volledig naar uit.
0: Ja. Ja. Wij gaan uitkijken naar een streepje muziek. Ik kijk eventjes in de richting van Heert of dat kan. Ja, zegt hij. Dus...
1: Hij knikt. Het is goed.
0: Het is goed. Dus.
2: Van Aalter tot Waregem. Via 106.5 FM.
3: En via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Een plaatje dat vaak ook in ons programma Vraag maar aan te horen is op zaterdag.
1: Ja, het wordt wel elke week een keer gevraagd, denk ik.
0: En plaatjes aanvragen kunnen de mensen hier ter plaatse ook vandaag. Per uitzondering natuurlijk aan onze mobiele studio. Als ze de groeten willen overmaken. Of mensen willen uitnodigen, hun vrienden willen bereiken of zo. Dat kan allemaal.
1: Of er is een verjaardag. Ja. Wensen, proficiat of zoiets. Ja. Doe maar
0: iets en kom het ons vertellen.
1: Kom het ons vertellen. Ja. En als er binnen een half uur nog niemand is geweest, dan ga ik misschien wel een keer een minentour gaan doen.
0: Ah, voilà. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee.
1: Eila.
0: Goeie ideeën worden hier geboren onder zomerse zon. Eigenlijk,
1: ja, echt. Oh.
0: Ja, wel.
1: Ja, hè. Als je nog een kleurke wilt opdoen, het is nu de moment.
0: Het is nu de moment. Doe het aan de flanken van de Poelberg hier in het Tilt. Goed, zeg, misschien ook eventjes reclame maken voor onze eigen winkel. We gaan eens kijken naar zaterdag 26 september.
1: Ja, Trivocci.
0: Ja, inderdaad. Een optreden daar in het cultureel centrum De Wissel in Zwevenzeel is het, hè.
1: Ja, en mocht je niet weten wie dat Trivocci is, dat is Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo.
0: Welke reden, Joke, zou je de luisteraar geven om er zeker bij te zijn op die avond?
1: Heb je die drie al een keer horen zingen?
0: Ik wel, ja.
1: Ja, ik ook. Apart, hè. Dus Michael Lanzo ken ik. Ja. Maar van de moment dat Trivocci begint te zingen, ik krijg kippenvel. Mm-hmm. Dat is niet normaal.
0: Ja. Dus kijk, alle redenen. Surf eens naar onze Facebookpagina bijvoorbeeld of naar onze website. Daar kan je kaarten bestellen om erbij te zijn. Wacht niet te lang, want als de kaarten op zijn, dan zijn ze op.
1: Een kaartje kost €15. En voor mensen die jonger zijn dan 26 jaar, kom je binnen voor een luttele €10.
0: En dat het een druk najaar is voor Radio Swest, dat mag wel blijken. Want 26 september dus, vandaag hier in de Poelbar. Dan op 17 oktober zijn we terug in te gast in Tielt. In het kader van het feestje dat gegeven wordt in de kringwinkel. Hè?
1: In de kringwinkel. Op een deurdag, denk ik. Hè?
0: Op een deurdag, ja. En dan gaan we nog een stapje verder op 8 november al.
1: Zit de
0: al
1: warmste jaar. Loop.
0: Nee, de 8 november is eerst onze open deurdag. Hè?
1: Open deurdag, juist. Ja.
0: En onze studio's in Wingenen kunnen de
1: onze herfsthappening.
0: Ja, waar ze dus kunnen genieten van een culinair hoogstandje. Hè?
1: Ja, ik eet... inderdaad. Hutsepot.
0: Hutsepot, hè. Ja, dus dat wordt daar geserveerd. Dus iets om ook naar uit te kijken. En je haalde het al aan, eind november dan. 29 november.
1: Ja, de warmste loop.
0: De warmste loop,
1: en, en de heer tikte zo van... op de... Och, jongen, toch.
0: Het is een tikker, hè.
1: Ja, we gaan nog een keer reclame maken voor Trivocci voor zaterdag 26 september. Het start om 8 uur in Sissi de Wissel voor €15 en min 26 jaar voor een luttel €10. Ja. Het is een badje.
0: Het is een badje.
1: Voilà.
0: En je moet erbij zijn daar op 26 september. En wij gaan misschien, ik weet niet wat Geert klaar heeft.
1: Tuurlijk, Trivocci natuurlijk.
0: Ja,
2: ik luister regionaal.

0: Trivocci, voilà.
1: 26 september, hè? In de Wissel.
0: In de Wissel, hè. Ja. Zeg, de mensen van de Maar, die hebben het goede voorbeeld getoond.
1: Ah, oké.
0: Ja, die zijn hier een nummertje komen aanvragen. Anita Meijer, Why Tell Me Why.
1: En dan gaan we naar luisteren.
0: Voilà.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Pauwstraat met de Ingelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Pauwstraat en wilde de Ingelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Ingelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws. Radio
3: Oost-West. Vanmiddag veel zon, zomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 27 graden. Dinsdag slaat het helemaal om, dan wordt het zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en 20 graden.
4: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: De zomerplaats van 2003.
1: Ja, je pakt mijn vraag.
0: Ik ga het nooit vergeten.
1: Je pakt mijn vraag of ik ging een quizje doen. Ik ging zeggen, Joke, van welk jaar is dit? Ja, voilà, kijk, het antwoord
0: is al 2003. Maar mijn kleine die was toen, alleen mijn kleine die is ondertussen 27, maar die was toen 4 jaar. En wij gingen het terrasje gaan doen en dat was toen de zomerhit. Ja, ja, ja. En die stond, ja, ik zie hem nog altijd op die stoel staan en dan dansen en die was zot van dat nummer.
1: Kijk, en zoveel jaar later misschien nog altijd.
0: Oh, ik weet het niet, ik zou het moeten vragen. Het
1: zou kunnen natuurlijk.
0: Ik denk het niet. Zijn muziekkeuze is een beetje helemaal anders.
1: Ah, een beetje helemaal veranderd.
0: Een beetje jump-up, drum and bass. Het is meer jump-up, drum and bass. Ah, okay, dus ja, zoiets. Nee.
1: Nee, maar ook muziek die hier na ons programma zal klinken op, in de boulevard. Jazz, mooi ook. Hè?
0: Het zal wel zijn, heel mooi.
1: Ja. Dus ook na het muzikale intermezzo dat wij hier brengen met de radio, kan je hier natuurlijk gewoon blijven hangen, hè, in de poolbar.
0: Ja, zegt Patrick dat doolhof. Zegt u dat iets?
1: Nee, ik raak mijn weg kwijt in een doolhof.
0: Ah, ja, ik dacht van, ik zou het misschien wel een keer willen doen, maar als je mij 2 uur kwijt bent, ja, dan nee, dat staat hier helemaal alleen.
1: Wat we wel kunnen doen, is u een lange stok meegeven bij een vlagskraan, maar we zien dat heel tijd loont lopen natuurlijk in dat
0: maar
1: doolhof.
0: Maar het gaat een hele lange stok moeten zijn, want heb je al eens gezien hoe hoog die maïs staat.
1: Ik denk dat ze hem extra voer hebben gegeven aan die maïs, om hem extra hoog te krijgen.
0: Ja. Maar ja, ik denk dat het voor een kind wel heel leuk zou zijn, moesten ze dat kunnen doen, dat doolhof. Het is gratis.
1: Voilà, kan je bijna zeggen. Dus, een doolhof, er zijn springkasteel. Je kan hier zelfs iets drinken, je kan hier iets eten. Genieten van het landschap.
0: Ik ben een keer aan het zien. Ik zie
1: mis
0: daar,
1: ik iets?
0: Ja, de inbox. Ik weet niet wat dat juist is, maar dat hangt vol met spiegels.
1: Ja.
0: Allee, aan de ene kant wat spiegels en dan misschien dat je daar ook iets kunt mee doen. Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet, ja, inderdaad.
0: Dan dartsborden.
1: Ja, darts, ja, inderdaad.
0: Dus darts, er is hier wel van alles, denk ik. Picknicken kan hier ook.
1: Ja.
0: Food Kids Dorp, ja, die gaat hier zelfs een wc. Ja, dat is, dat is ook wel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, maar Ella.
1: En de treinen rijden weer op volle snelheid, dus dat is ook goed. Ja, ja. Het is mijn stokpaardje vandaag, kan er ook niet aan doen. Ze moeten maar ons die kans geven om daarover te beginnen. Dus
0: voilà, het is dat, lang liever in een MBS.
1: Ja, met de trein zou je er al zijn. En wij zijn hier nog altijd tot 5 uur live vanuit de poolbar. Dit is Radio Oost-West met de fijnste muziek.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: De Beatles, jawel, met Get Back hier bij Radio Oost-West in deze live-uitzending natuurlijk vanuit de Poolbar. Ja, Joke, we hebben het al aangehaald. Hè. Volgend weekend is het dus het laatste weekend van dit avontuur hier aan de Poolberg. En de mensen van de Poolbar hebben dat niet zomaar laten voorbijgaan, want ze hebben eigenlijk nog een wedstrijd in het leven geroepen.
1: Hola.
0: Om het einde van de zomer te vieren.
1: Ah, vertel. Ja.
0: Wel, ze hebben samen met mensen van Callens installatietechniek, want ja, dergelijk avontuur zonder sponsors rondkrijgen.
1: Dat kan je niet.
0: Dat
1: maken.
0: Kan nee, gewoon dat, niet.
1: Dat niet.
0: Maar samen met die mensen hebben ze dus een giveaway georganiseerd. En ik heb me laten vertellen dat ik denk, ja inderdaad, dat is ook zo, dat vandaag zondag 6 september de winnaar zal bekend worden gemaakt.
1: Ah, oké. Okay.
0: Van 4 e-tickets voor de closing barbecue hier in de Poolbar op zaterdag aanstaande.
1: Hola.
0: Dat is ook de moeite, hè?
1: Dat is inderdaad de moeite.
0: Ik heb niet meegedaan, dus ik zou niet winnen.
1: Ja, ik ook niet. Ik woon in Tielt en ik wist zelfs niet.
0: Ja?
1: Wist dat er, nee.
0: Nee, echt niet?
1: Ik weet nooit van niks.
0: Oei. Dat is wel, dat klinkt zielig.
1: Ja, maar echt, dat is ook zielig.
0: Ah, dat is ook zielig.
1: Ik woon echt waar, ik ga nu echt een keer, ik woon zo goed als schuin over het Gildhof.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nooit...
0: Welk programma? Meen je dat nu, ja?
1: Als ik mijn kop buiten steek, dan denk ik van... Ah, oei, er zou waarschijnlijk wel iets te doen zijn in het Gildhof van de straat staat vol geparkeerd met auto's. En dan check ik mijn gsm en dan kijk ik en dan zie ik bijvoorbeeld Han Solo.
0: Ah, dat, ja.
1: Dan denk ik van, tju.
0: Gemist.
1: Ja, gemist. Ja? Dus ja, ik weet nooit van niks.
0: Dat brengt ons bij het bruggetje van die stand-up comedians. Han Solo is jouw favoriet, ja?
1: Nee.
0: Ah, oké. Okay.
1: Eén van de.
0: Ah, één van de.
1: Nummer één is Mohsin.
0: Ah, Mohsin. Ja,
1: ja, het zal wel zijn.
0: Oh. Ja, heel belangrijk. Iemand die ook van heel gewoon iemand naar toch iemand is gekomen.
1: Top,
0: ja,
1: gewoon.
0: Ja. Dat is ongelooflijk.
1: Dus ja, en die zomerbar hier, ja, nee. Kijk, voilà.
0: Ja, nee.
1: Erg,
0: hè? Ja, erg is. Ja, het is inderdaad erg.
1: Het is echt waar.
0: Dat is een hat in jouw Tieltse cultuur.
1: Ongelooflijk.
0: Zeg, we gaan straks eens zoeken naar iemand van de organisatie, hè? Want
1: ja, we gaan dat doen.
0: We gaan die mensen aan de microfoon halen en ze hun, hun ervaringen rond deze poolbar komen laten vertellen. Heb ik nog iets vergeten? Ja, er is ook een pétanqueveld, heb ik gezien.
1: Dat heb ik daar juist... Ik ga toch zoiets een keer met een tour doen.
0: Gaat een keer moeten tussen...
1: Ja, ik ga een keer moeten zeggen aan de mensen wat er hier allemaal te beleven is.
0: Ja, hè, dat we dat kunnen meegeven. Want als ze nog willen komen, het is de moment.
1: Het is nu de moment. Ja.
0: Niet meer uitstellen.
1: Het is nu nog mooi weer, want wie weet, volgend weekend...
0: Ja, wie weet, hè. Het kan al sneeuwen. Allee, zoiets.
1: Ja, het is België. Hier kan alles.
0: Hier kan alles. Laten we ervan uitgaan dat dat niet het geval is, natuurlijk.
1: Maar regen misschien, vrees ik wel, ja.
0: Ja. Oké, maar ja, goed, het moet soms dus regenen, maar laat ons dan ervan
1: uitgaan.
0: Maar weet
1: je wel, ja, zelfs als het regent, zit je hier toch wel in het droge.
0: Ja, hè, er is gezorgd voor een heus, tent.
1: Afdak.
0: Ja, tentenafdak,
1: zoiets.
0: Ja, zoiets, ja. Een tentendorp. Ja.
1: Voilà.
0: Goed, zullen we nog een beetje muziek draaien?
1: Nog dan kan een streepje muziek.
0: Dan kan jij ondertussen jouw tour doen hier in de
1: Poolbar. Ja, dat ik een beetje beweging heb.
0: Voilà.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek
0: van Aalter
2: tot Waregem
0: via 106.5 FM
2: en via 107.3 FM.
0: Radio Oost-West.

0: het motto, is er een dokter in de zaal?
1: Dokter.
0: De dokter hebben we nodig. Ja. Enfin, nee, hebben we niet nodig. Maar... Goed, zeg Joke, jij bent een wandelingetje gaan maken.
1: Ja, ik hier heb in de zomerbar. De omgeving verkend.
0: Heb jij dingen nog bij ontdekt die we nog niet verteld hebben?
1: Wacht, hè, dus... Springkastelen, het doolhof. Je kunt hier ook vogelpikken, gelijk dat we zeggen.
0: Ja.
1: Twee petankevelden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dan als je hier zo... Daar, hier, wacht. Draai dan een keer om.
0: We gaan ons een keer omdraaien.
1: Die met de bar, zie je dat?
0: Ja, ja.
1: Dat is de cocktailbar.
0: De cocktailbar. Daar worden...
1: Och, manneke, zie die fles. Oh.
0: Met een echte... Ja. Met een cocktail bartender.
1: Ja, mocktails, hé, maar allee.
0: Ja, ja, maar
1: dat is hetzelfde, ja.
0: Die een bartender kan dat ook maken.
1: Maar, voilà. Dus, Ze zien er alvast heel, heel lekker uit. Ik heb hier al van alles zien passeren, van drankjes. Van drankjes, maar van eten, oh my god.
0: Ja?
1: Ja?
0: Lekkere dingen, ja.
1: Oh, het ziet er hier heerlijk uit, mm-hmm. Echt waar. Mm-hmm. Ja, dan als je ginder kijkt aan een bar, daar heb je een bar. Je hebt ook ijsjes.
0: Oké. Okay.
1: Pannenkoeken.
0: Ja.
1: Je kunt hier ook nog iets eten, denk ik. Ja, onder andere spaghetti.
0: Mm-hmm.
1: Zo,
0: we hebben een burger op de kaart zien staan.
1: De burger. Wat hebben we nog zien staan? Was het vol-au-vent.
0: Ja, dus ja... Alles is hier voorhanden in
1: alles is hier, het is hier echt zalig.
0: Ja, dan kun je dus wat extra calorieën komen inslaan.
1: Voilà. Dat je er morgen voor de nieuwe werkweek weer tegen kunt.
0: Ja, voilà.
1: Voilà.
0: Ja. Goed, mensen kunnen dus ook nog plaatjes aanvragen. Hier ter hoogte van onze mobiele studio kan dat gebeuren natuurlijk. Als je een verzoekje hebt of je wil graag eens een plaat horen uit je jeugd bijvoorbeeld. Of eentje die, van je leuke herinneringen. Of zomerse herinneringen, ja dat kan ook natuurlijk. Hè. Die zomer die bijna helemaal opgesoupeerd is nu. Toch echt wel bijna helemaal opgesoupeerd is. Welke herinnering heb je daaraan overgehouden? Heeft dat te maken met een liedje of met een plaatje? Laat het ons vooral weten. Hè. Je kan het hier komen vertellen.
1: Voilà, kom gewoon naar hier.
0: Ja, voilà. En ik denk dat Geert nog een beetje muziek heeft klaarstaan.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: The way to your heart is misschien moeilijker te vinden dan de weg naar de poolbar. Dat kan altijd
1: wel, nee, want kijk eens daar in de verte.
0: Ja.
1: Daar komt een heel caravan auto's af. En ik denk toch dat dat voor hier zal zijn.
0: Ja, maar, en de mensen daarvoor zitten paard en koets,
1: ja,
0: zie ik.
1: Paard en koets,
0: dus,
1: klopt.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, we zien hier van alles. We staan hier natuurlijk ook, niet op de poolberg natuurlijk, maar we staan hier wel in een toeristische site, of mag je dat zo noemen? Ja, toch?
1: Ja, ik denk het wel, hè?
0: Ja, hè? Ja. Voor de stadtiel. Dus kijk, wie weet wie we hier nog allemaal tegen het lijf lopen vandaag.
1: Oh, je weet dat nooit.
0: Je weet dat nooit. Wat we wel zeker zijn, is dat we nog het bezoek krijgen van de Color Collective, van Mark Elias en van onze, ja, hopelijk ook onze Nederlandse kunstenaar, hè, dat die de mens ook de weg vindt.
1: Ja, voilà.
0: Ja, maar ja, je weet dat maar nooit niet natuurlijk. Ik heb hem in ieder geval het goede adres gegeven, hoop ik.
1: Allee,
0: denk ik, dus vermoed ik.
1: Je weet het niet zeker.
0: Nee, dus als hij voor 5 uur niet geraakt, dan zitten we met een probleem. Dan moet hij de mens terugkeren.
1: Dan heb jij een verkeerd adres doorgegeven.
0: Voilà. Dat zou ook
1: dan is het uw schuld.
0: Dan is mijn schuld.
1: Ja, voilà.
0: Ah, de ballon, ja, inderdaad. Er is ook iemand toegekomen en we hebben die mevrouw al zien rondlopen, denk ik. Dat is die ballonnenanimator. Die moeten we ook nog eens strikken voor een gesprekje.
1: Ja, daar gaan we ook nog eens voor de micro komen.
0: En een intern berichtje ook natuurlijk. We zijn ook op zoek naar Robin. Robin van de organisatie, die zou ook hier aan de microfoon eens moeten komen. Kunnen komen, tenminste.
1: Dat lukt wel.
0: Dat zal allemaal lukken. Hier in de live-uitzending, hier bij Radio Oostwest, vanuit de Poolbar in Tielt.
2: Ik luister regionaal.
3: Radio Oostwest.
2: Oostwest. Dit is Radio Oostwest.
3: Je maakt een goede keuze.

En hij richt niet aan, nu wel. Voilà, hè. Onze draadloze microfoon in aanslag genomen. We hadden het er net samen met Jogo over het feit dat we daar een kolonne wagens zagen aan de voet van de Poelberg voorbij passeren. En dat die werd voorafgegaan door paard en koets. Maar kijk, paard en koets zijn aangekomen. Ja, en die wagens ook natuurlijk, ja. En wie ook aangekomen is, is onze eerste praatgast, dat is Mark Elias. Mark, straks gaan we een praatje maken vanuit die fantastische lichtzetels hier. Nona, no alcohol, desperados en zo van die toestanden. We mogen reclame maken vandaag, hoor. Nee. De Poelbar hier dus aan de voet van de Poelberg. Je bent hier nog van harte welkom. Kom gerust een bezoekje brengen. Kom ons eventjes goeiedag zeggen. Je kan een foto nemen met onze medewerkers. Je mag ze niet voederen, maar je mag er wel naar kijken. Dus dat mag allemaal op dit. Je mag ons wel trakteren, dat mag wel. Ja, dat is inderdaad ook wel waar. En dan zorgen we weer voor inkomsten, extra inkomsten voor de mensen van de Poelbar. Zo zijn we natuurlijk altijd. Hè. En de zwaantjes, die zwanen nog altijd lekker verder. Wij gaan muziek beluisteren. Allee, als Geert er klaar voor is natuurlijk. Ja, sorry, ja, ik was bezig met de zwanen. Kijk.

0: The Summer Night City, jawel, misschien wordt het hier nog een zomerse nacht natuurlijk de komende nacht. Dat is moeilijk te voorspellen op voorhand.
1: Zeg Patrick, ja. Ik zag u in die lichtzetel gaan zitten.
0: Ja, ik weet het wat ik dacht. Ik heb me inderdaad in een bijzondere netelige situatie
1: gehuist. Ja, maar gereisd. Je gaat daar dus niet meer uit geraken.
0: Nee. Ik vrees dat ze met de takelwagen zullen moeten komen. De
1: VAB, we zullen dan straks een handje komen helpen. Om...
0: dat is heel vriendelijk, dank u wel.
1: Ik zag het gebeuren en ik dacht van, oh jee.
0: Maar waarom maken ze die dingen ook zo laag?
1: Maar dat is toch leuk?
0: Is dat
1: is
0: leuk?
1: Echt om te chillen, hè. Dat is echt zo'n strandstoel,
0: ja.
1: Waar dat je moet in neerploffen en dan is het van, ja, hier lig ik dan en dat, hier lig ik goed en dat, ik blijf liggen.
0: Dat ploffen was al heel wat minder.
1: Ja, ik weet het, ik heb het gezien.
0: Dat was,
1: ik ga u straks komen helpen om er terug uit te geraken.
0: Dat is heel vriendelijk, Joke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Mark, kom eens eventjes bij, jong. Want jij bent hier toch al als eerste praatgast, dus ik denk dat het tijd is dat we dus de spits afbijten. En dan doen we met Mark Elias. Zeg, Mark, jij was al een keertje bij ons te gast, een tijdje terug. In Kortrijk, dacht ik, was het in die uitzending, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Als je nu terugkijkt op die zomer, hè? Die zomer is, ja, oké, vandaag nog wel wat zomers, maar laten we eerlijk zijn, de zomer is zo goed als voorbij. Hoe kijk jij terug op jouw zomer?
2: Ik vind het een fantastische zomer is geweest, hè? Het was lekker warm, we hebben veel kunnen genieten van de zon. En soms hebben we wel een beetje overload gekregen, maar ik heb toch liever veel zon dan veel regen. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar het was een beetje soms van het goede te veel, hè?
2: Als het over de zon gaat, hè?
0: Als het over de warmte gaat.
2: Ja, inderdaad, Patrick. Ja.
0: Zeg, je kwam toen ook bij dat vorige gesprekje jouw Nederlandstalige plaat voorstellen. Ondertussen is er ook een Engelse versie van op de markt gebracht.
2: Ja.
0: Bewuste keuze om het ook in het Engels te doen?
2: Ja, absoluut. Ja. Ik heb eigenlijk in het verleden ook vaak opgetreden in hotels, waar dan van die bussen langskwamen met Engelstalig publiek. En dan heb ik eigenlijk twee wekelijks of drie wekelijks voor een Engelstalig publiek gezongen. En dat is een bewuste keuze om inderdaad elke keer een Nederlandstalig nummer, maar ook wel af en toe een Engelstalig nummer te lanceren.
0: Te brengen,
2: ja.
0: Laat ons dus terugkeren in de geschiedenis, Mark. Waar is het muzikaal gezien dan voor jou eigenlijk allemaal beginnen kriebelen?
2: Wel, het is namelijk zo, ik denk, als ik klein was, liep ik altijd al te fluiten. Dus dat goed gemutste en goed gezinde, dat zat er wel in. Dus de positiviteit. En dan, rond mijn zevende jaar was ik eigenlijk op een zolderkamertje met een platerdraaier al aan het luisteren naar Elvis Presley.
0: Okay.
2: En dan was ik al aan het meeshaken eigenlijk met de muziek. En was ik al aan het, aan het beleven wat muziek voor mij kon betekenen. Ik heb eigenlijk altijd al gezongen en gedaan. En dan ben ik rond mijn 20ste naar Cyprus gegaan. En daar heb ik dan een reis gemaakt naar Hotel Elias Beach.
0: Okay.
2: En ik werd daar, ik zag daar een orkest staan. Ik zei, maak ik een liedje meespelen met jullie? Maak ik mee zingen? Ik heb dat dan ook gedaan. En dan zag ik hoe dat publiek reageerde. Ik zei, dan moet ik verder doen. Dan had ik de smaak te pakken gekregen.
0: Maar laat ons eerlijk zijn, daarvoor doet het een artiest het. Hè, voor de reactie van dat publiek natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk een... je zou kunnen zeggen dat ik heb mij overal al doorgezongen. En wat bedoel ik daarmee? De artiest heeft een enorme voldoening van het zingen op zich. En het publiek geniet ook mee.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk heen en terug. Dus het publiek is voldaan, maar de artiest, ik dan persoonlijk, bij mij is dat zo, ik ben helemaal opgeladen met positieve energie, omdat ik heb dat kunnen delen met het publiek.
0: Ja.
2: En dat vind ik altijd fantastisch. Als je ziet hoe een publiek meegaat in een song of in een performance, dat vind ik de max.
0: De max, daarvoor doe je het.
2: Ja,
0: voilà.
2: Absoluut.
0: Laat ons ook duidelijk wezen, dat zingen is een bijvak voor jou. Het is zo dat jij als job doe je totaal iets anders eigenlijk. Hè?
2: Ja, ik ben de zingende makelaar. Hè,
0: op
2: Huizenjagers. Ze hebben ondertussen 4-5 keer heruitgezonden. En elk jaar opnieuw komen de mensen naar me toe. Het was wel leuk. Hè, het had goed gedaan. En op een gegeven moment is dat dan beginnen kriebelen. Heb ik gezegd, ik moet weer iets doen met die muziek. Hè. En ik miste dat ook. Dus dat is een stuk van mijn identiteit. En daarmee ga ik vertragen in de muziek. En nog steeds versnellen in het vastgoed uiteraard.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk de hoofdactiviteit. Maar ik ga daarnaast toch mijn identiteit niet verliezen en op regelmatige basis een keer gaan optreden en een single uitbrengen om op die manier mezelf te blijven, ik ga het zo zeggen.
0: Ja. Ik hoor het woord makelaar vallen. Nou, die mannen verkopen alles, hè, als het over vastgoed gaat. Je zit hier op een unieke locatie, stel dat men dit te koop zou stellen. Hoe zou je dit verkopen?
2: In de eerste plaats door weer op dezelfde manier hoe dat ik te werk ga, te analyseren waarover het gaat, te vertragen, te onderzoeken. Mm-hmm. In de eerste plaats, waar is het gelegen?
0: Ja.
2: Wat is de waarde van de grond? Dan de waarde van het gebouw zelf, de constructie. En dan de vergelijkingspunten enzovoort enzovoort. Dus niet met een natte vinger, maar vooral goed voorbereid. En dan keihard gaan in de verkoop.
0: Je bent hier toegekomen, Mark. Het eerste wat je zei van, wauw, wat een locatie.
2: Ja, ik vond het wel fantastisch. Ik vind dat hier super hoe dat ze dat gedaan hebben. Ik heb trouwens ook een paar foto's genomen. Maar zit hij precies terug meteen op vakantie.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is het gevoel dat ik kreeg. En dat is ook het voordeel natuurlijk. Als ik de zondag in plaats van een pintje te gaan drinken, kan ik een keer een interview gaan doen. En ontdek ik allemaal leuke nieuwe plaatsen. Dus dat vind ik ook wel fantastisch.
0: Die mannen van Radio Oost-West, je mag ze niet onderschatten. Hè? Die zorgen ervoor dat je op plaatsen komt waar je misschien anders niet komt.
2: Ja, waarvoor ik dan heel dankbaar ben uiteraard. Ja. Ja. Ja,
0: met alle plezier natuurlijk, dat weet je. Zeg, kom bij mij. Want dat is eigenlijk de single waar we het eigenlijk over hadden. De Nederlandstalige versie. Die hebben we al gehoord. Ik stel voor dat ik vraag aan collega Geert dat hij de Engelstalige versie klaarzet.
2: Super.
0: Ja, want dat is eigenlijk nu het nummer waar je mee gaan, ja, wilt promoten, mag je dat zo zeggen?
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Absoluut. Hey. Mm. Ik wil beide promoten zelfs. Ik heb een nummer gemaakt waar een dansje bij hoort.
0: Mm-hmm.
2: Die komt bij mij, Disco Line Dance. Heb ik nu voor de eerste keer uitgeprobeerd, ook bij mensen waar ik benefiet gaan optreden ben voor een ALS-vereniging. Want dat is ook het leuke, als ik met mijn muziek menselijke steun kan bieden op een of andere manier.
0: Ja.
2: Werd ik gevraagd door de lancering van Kom Bij Mij om op te treden in een country verhaal in Middelkerken waar ALS, de mensen worden daar gesteund en dat is een organisatie. Dus ik heb dat fantastisch me geamuseerd. Die mensen waren ook super gelukkig. En ik ga dat meenemen in een project om over een volledig jaar dus te kijken hoe ik die ALS kan ondersteunen en volgend jaar daar terug een benefiet te organiseren.
0: Fantastisch.
2: Dus dat is altijd, ja, je wordt eigenlijk door de muziek, maar ook door met mensen in contact te komen, regelmatig een keer met je voetjes op de grond gezet. En van kijk, ja, wat is er nu echt belangrijk? En dat vind ik dan fantastisch om te doen.
0: Mm. Collega Joken en ik zelf hadden het er vandaag ook al over. Wij zijn op 29 november maken wij eigenlijk een marathon-uitzending. Dat mag je ook wel letterlijk nemen. In het kader van de warmste loop die georganiseerd wordt in Wingeren. Is dat iets waar we jou ook mogen voor uitnodigen om eens langs te komen?
2: Absoluut, ja.
0: Want dat is eigenlijk ook weer hetzelfde. Hè? Het gaat ook weer over mensen die, ja, die hulp nodig hebben uiteindelijk.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja? Dus schrijf het in je agenda. Omar.
2: Als je even luistert naar de tekst van Kom Bij Mij, is het overdreven, ligt de lat te hoog. Ik help je graag, dat verzeker ik jou. Kom bij mij.
0: Ja, maar ja, inderdaad. Ja, klopt. En daar zit inderdaad ook die boodschap in.
2: Inderdaad.
0: Ja. Zeg, de zomer voorbij, najaar, hoe druk wordt het?
2: Ik heb dit jaar ongeveer 1 optreden per maand.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ofwel benefiet ofwel iets anders. En eigenlijk is dat voldoende.
0: Ja.
2: Want dat hoeft niet meer te zijn, omdat ik dan mezelf kan zijn. En regelmatig een optreden doen. En ik blijf in de running en ik blijf geoefend. En voor mij is dat voldoende. Zie je? Mm-hmm. Dus van nu tot het eind van het jaar toch elke maand wel iets.
0: Zo blijf je bezig met muziek.
2: En zo blijf ik bezig met muziek natuurlijk.
0: En onder de vleugels van Peter Kereman.
2: Ja, dat klopt. Dus als ik keuzes maak, maak ik die altijd voor lange termijn.
0: Mm-hmm.
2: Het is nu 11 jaar dat ik in het vastgoed actief ben. Dus elke dag bij mensen thuis gaan. En als ik keuzes maak, dan ben ik trouw aan mijn keuzes. Ik denk dat dat heel belangrijk is in alles wat je doet in het leven voor je reputatie. Je bouwt hem op, maar je kunt dat niet opbouwen door van het een op het ander te springen.
0: Ja,
2: dus dat is eigenlijk de visie dat ik daarover heb.
0: Mm-hmm. Voor ik laat gaan, Mark, nog één vraagje. Stel dat er een dag komt dat je de keuze moet maken, vastgoed zanger.
2: Wel, laat ons zeggen, ik ben me zo rustig aan het voorbereiden tot wanneer ik in pensioen ga. En dan zal het heel makkelijk zijn om die stap te zetten.
0: Oké, ja. Ze zeggen altijd, als je op pensioen gaat, heb je geen tijd meer over.
2: Nou, we zien wel hoe dat de muziek mee verder brengt. Ik neem alles met beide handen aan.
0: Fantastisch. Zeg Mark, mag ik jou heel hartelijk danken om eventjes tot hier in Tiel te komen?
2: Dus maar veel plezier gedaan.
0: Ik hoop dat het een mooi uitstapje is geworden voor jou.
2: Zeker, zeker.
0: En we maken afspraak 29 november tijdens de marathonuitzending voor de warmste loop in Wingenen.
2: Ik plaats het in mijn agenda. Dank u daarvoor.
0: Dank u wel. En wij gaan luisteren naar die Engelstalige versie van jou. Hier is Mac Elias.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
4: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Ja, Patrick, ik zie dat je uit de stoel bent geraakt.
1: Ja, ze hebben dus de heftruck en dergelijke meer uitgehaald. Het was hier in
0: de money toe.
1: De money toe, ja. Oh. Ja, maar de mensen, je zet u in zo'n zetel, maar je denkt natuurlijk nooit na.
0: Ik moet zeggen, ik ben er mij ook komen bijzetten. En inderdaad, het is laag. Ja, het is lager. Als je het zo bekijkt, dan denk je van, oh, dat is nog zo van. Tot je er gaat inzitten dan. Amai.
1: Maar Geert heeft mij beloofd, hij heeft de zetel een beetje verhoogd. Dus zegt hij, de volgende keer moet je daar gemakkelijker uit geraken. Nog wel, ik weet het niet. Hè. Maar ja, ik vertrouw op Geert, ja.
0: Want, oei, zou je dat wel doen?
1: Ja. Op mijn buikspieren betrouw ik niet meer om ze...
0: Buikgevoel, nee. Ja, het loopt hier wel anders. Stilletjes aan vol.
1: Klopt, hè?
0: Ja, nee.
1: We waren bijna een beetje onderbroken.
0: Ja, bijna, want het is nieuws.
1: Nieuws, maar we gaan zo
0: verder. We moeten dat niet horen. Nee. Ach, dat nieuws, kom.
1: Het goede nieuws is dat wij hier nog tot 5 uur zijn. En dat jij hier nog natuurlijk veel langer kan vertoeven hier in deze zomer. Ja. Ja, we hadden daarnet Robin eventjes aan de microfoon. We gingen hem aan de microfoon proberen te krijgen, maar hij is ondertussen weer verdwenen.
0: Ja, maar die jongen heeft het druk.
1: Ja, hè. Ja.
0: Weet je wat nog goed nieuws is? De zon, die is er nog altijd. Het is hier echt heerlijk weer.
1: Aan de oevers van het Zwanenmeer hier in Tielt.
0: We hebben dat hier ook in Tielt, het Zwanenmeer.
1: Maar dat is wel zo, hè. En we hebben hier, zoals je al verteld hebt, de pitankenbaan. Er is hier mogelijkheid om kindjes een ballonnetje mee te nemen naar huis. Ballonfiguurtjes worden gemaakt.
0: Ja, springkastelen, een doolhof waar ze in kunnen verloren lopen eigenlijk wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ze moeten een uitgang maar zoeken, hè.
1: Ik heb er al verschillende in het doolhof zien vertrekken.
0: Maar ik ben er nog niet zoveel zien uitkomen.
1: Zouden die mensen al terug zijn? Allee,
0: ik weet het niet.
1: Dat is een vraag die we ons kunnen stellen natuurlijk. Hè.
0: Moest het zijn dat we moeten gaan zoeken? Ja, dat willen we ook wel nog doen.
1: We halen ons een drone boven en we zien ze lopen. Ja, dat is geen probleem.
0: Dan kunnen we ze begeleiden naar een uitgang.
1: Voilà.
0: Ja, de mensen die mogen ook nog altijd een nummer komen aanvragen. Stel bijvoorbeeld, je zegt van, het zit er in een thuis, die wou niet meekomen. Of die is naar de voetbal aan het kijken, of ik weet niet wat sport, of je is ziek, of het is iemand zijn verjaardag. Of ik wil gewoon simpelweg de groetjes doen. Ja, kom het ons gewoon vertellen en dan draaien wij jouw plaatje dat je aanvraagt. Voilà.
1: Zo is dat. En wat er nu klaar staat muzikaal, dat weten we niet. Dat is altijd een verrassing.
0: We zullen het wel horen,
1: We zullen het horen. Voilà.

0: Case Choice met Not an Addict. En ja, bij ons. Ja, ja, de koptelefoon mag je opzetten. Dat gaat makkelijker zijn. De micro, die ligt hier.
1: Hallo.
0: Voilà. We hebben hier bij ons ja, de grote baas, zeg maar, van de zomerwaar.
1: We zijn met twee.
0: Ah, jullie zijn met twee. De eerste vraag. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze zomerwaar hier te organiseren? Van waar het idee?
1: Dat is eigenlijk meest gekomen door mijn collega van de keet, Jeff. Mm-hmm. Die dat altijd een keer zag zitten om iets groters te doen dan de café dat wijn stond. En zo kwam het idee. Ter sprake toen destijds en ik overleg met mijn ouders hier. Omdat er natuurlijk een locatie is een heel moeilijk iets om te kunnen vinden. En hier is dat wel iets uitzonderlijks dat je kunt creëren op een bepaalde plaats met zo'n oppervlakte natuurlijk.
0: Dus je staat hier op de plaats waar je eigenlijk woont dan?
1: Ja, mijn ouders wonen hier juist achter, dat klopt.
0: Dat is wel... Ja, want hoe begin je daar in godsnaam aan?
1: Eerst een keer beginnen schetsen en tekenen. Voor een beetje klein beetje recht aandacht toe te kunnen inschatten wat heb je nodig van materiaal en zo. Mm-hmm. En daarna beginnen alles te plannen natuurlijk. Hè, zodanig dat je weet hoe je moet contacteren, hoeveel dat je van wat nodig hebt. En ben dat samen uit te tekenen met een architect. Zodanig dat we wel specifiek wisten van oké, we moeten zoveel materiaal nemen van dat. Lichtslingers zoveel, aantal palen, vloer. Mm-hmm. Dat er toch wel heel wat voorbereiding vooraf inkroopt.
0: Ja, maar er komt wel heel vaak bij, heel wat bij kijken. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen met de organisatie en het plannen enzovoort? Wanneer begin je daaraan?
1: Lang geleden. Nu zijn we er een tijdje mee bezig, absoluut. Voor het nieuwe jaar eigenlijk al.
0: Ja.
1: Dat concept eigenlijk al... tot rechttoe dat dan een dossier was, om het zo te zeggen, voor Entity bij Stadtiot.
0: Ja.
1: Dat we al wisten van oké, we willen zoveel tenten zetten, zoveel plaatsen voorzien.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, heel detailleerd kun je nog niet werken op dat moment.
0: Mm-hmm.
1: Als je tot in detail uitwerkt en er is nog heel veel dat moet aangepast worden door Stadtiot bijvoorbeeld, is dat allemaal verloren werk. Dus je moet maken dat de grote lijnen heel duidelijk zijn voor de stad, zodat je daarop kunt verder baseren en daarna dieper kunt beginnen uitwerken.
0: Bijvoorbeeld voor volgend jaar, wanneer begin je aan de planning al, of ben je daar al mee bezig?
1: We zijn momenteel de lijst aan het opstaan, wat de punten nog beter kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is onze eerste editie, er zijn altijd wat puntjes, dat we denken achteraf van, ja, daar moet er nog aan gewerkt worden. Dus dat zijn we momenteel al mee bezig, en dan, en denk een week of twee niks doen erachter, achter de opkeus. En wat deugd doen denk ik, en dan, binnen zien we af het nieuwe jaar.
2: Jullie hebben ook een wedstrijd verbonden nog, eigenlijk voor die laatste stuiptrekkingen, zeg maar. Want volgend weekend houden jullie hiermee op met dit verhaal. Er was een giveaway. Ik heb begrepen dat jullie vandaag ook de winnaar bekendmaken.
1: De giveaway van de barbecue?
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is via mijn collega geregeld. Die heel detailleerd weet ik er ook niet veel van. Ga je licht zijn, dat is maar liken, delen en sharen
2: ja,
1: op de pagina.
2: Klopt, ja.
1: Dus zeker de pagina volgen, alles liken, heel belangrijk. En mensen uitnodigen en mensen taggen erin.
2: En zo komen wij bij het bruggetje. Ja, zonder partners, zonder sponsors was dit verhaal totaal ook niet mogelijk natuurlijk.
1: Nee, dat klopt absoluut. We hebben natuurlijk het geluk gehad dat er heel wat partners gewoon meedoen, meestappen in het verhaal.
2: Mm-hmm.
1: Zonder hen, zeker qua faciliteiten, qua materiaal, qua werk, gewoon qua personeelvoorziening.
2: Ja.
1: Anders was dat absoluut nooit mogelijk geweest zonder die mensen.
2: Hoe tevreden ben je, of zijn jullie over deze eerste editie tot nu toe?
1: Ja, op dit moment zeer tevreden natuurlijk. Natuurlijk, vorige week was het wel jammer met weer.
2: Ja.
1: Gewoon de zaterdag. Maar op zich had weer natuurlijk niet in de hand in de zomerbar. Maar we wisten op voorhand dat er natuurlijk wel heel wat kans was. Als je zeker tot in september open bent.
2: Mm-hmm.
1: Maar nee, op zich eigenlijk super tevreden. En ook qua reacties en zo. We hebben heel veel positieve feedback gehad. Ook wat negatieve feedback, wat je natuurlijk ook vooruit streeft. En dan maken de puntjes natuurlijk ook beter voor volgend jaar. He.
2: Ja, dan is het bruggetje gelegd. En komt er volgend jaar een tweede editie? Ja, dus.
1: Ja, dat is toch de bedoeling.
0: Ja, doen.
2: Ja.
0: Ik woon hier op 5 minuten van en ik wist echt niet dat hier een zomerbar was. En ik kom hier toe en ik had zoiets van, wauw.
2: Ja, daarvoor ben je medewerker bij Radio Oost
0: West
2: natuurlijk. Hè. Die komen op zulke plaatsen natuurlijk. Ja,
0: ja.
2: Zeg, Robin, dankjewel dat we hier mochten zijn natuurlijk. Het heeft allemaal wat voeten in de aarde moeten hebben, maar we hebben dat allemaal heel vlug moeten organiseren.
1: Ja.
2: Hè. Maar ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk wel dat we er toch netjes zijn ingeslaagd om hier onze uitzending te plannen. Dus.
1: Nee, natuurlijk. Jullie bedankt ook om hier aanwezig te zijn.
0: Okay, dat is graag gedaan.
2: Ik weet niet, heeft Robin een favoriete plaat gekozen? Ik weet dat eigenlijk niet.
1: Ja,
0: iets van Clouseau.
2: Clouseau.
0: Ja.
2: Oké.
1: Dat is mijn grote favoriet.
2: Ah, kijk, we gaan luisteren naar de favoriet van Robin. Dankjewel, Robin.
1: Dankjewel.

0: Favoriete plaat van onze Robin hier. Een van de bezielers dus van deze zomerbar, de poolbar. Ja, zoals we dit zeiden, gewoon doen volgend jaar opnieuw natuurlijk.
1: Ja, we gaan nog eens moeten vragen wanneer volgend jaar de zomerbar zal starten.
0: Begin van de zomer gewoon zeker.
1: Ja, ik denk, ja, begin juli misschien, denk ik. Ik weet het niet. Ja.
0: We zullen het nog eens vragen.
1: Ja, we gaan zobiet. Nee, ik ben mensen echt waar. Ik ben hier een virgin mojito aan het drinken.
0: Ons Joken is content.
1: Ja, maar ja, die smaak, die is echt lekker.
0: Hij is vers gemaakt bij de bar, hè?
1: Ja,
0: kan ik je zeggen.
1: Die is overheerlijk. Dus mensen, echt waar, als je niet weet wat gedaan, ik kan het u helemaal aanraden om tot hier te komen.
0: Dat is een complimentje aan de mensen van de bar. Dus
1: ja,
0: ook, hè.
1: Maar echt chapeau voor iedereen die hier zijn steentje bijdraagt.
0: Ja.
1: Want het is een hele organisatie.
0: We gaan straks, maar ik heb al een paar keer ben gaan kijken naar de dame die de ballonnetjes
1: ja,
0: maakt.
1: Ja, daar staat een ganse rij aan te schuiven. Die heeft ook wel wat succes natuurlijk. Ja, maar zoveel te beter.
0: Zal wel zijn. Ik denk dat ze moet werken zoals bij de slager met ze van die nummertjes.
1: Ja, misschien wel. Dat is misschien een ideetje voor volgend jaar.
0: Plaatjes aanvragen, dat kan nog altijd natuurlijk hier aan onze studio.
1: Ja, dat kan inderdaad. De mensen kunnen hier nog altijd groetjes en verzoekjes. Ja, kom, doe het maar. Hè.
0: Favoriete plaat aanvragen, weet ik veel.
1: Verjaardag, noem maar op. Of de nieuwe wilt niet meekomen en lacht hem een keer uit van het is hier goed en jij zit daar thuis in uw zetel.
0: Neem een selfie bijvoorbeeld
1: ja,
0: ook.
1: Voilà.
0: Dat kan ook en,
1: ja, het zal wel zijn.
0: Alles is hier mogelijk hier in de zomerbar. In dit zomersfeertje hier in Tielt vanuit met live-uitzending van Radio Oost-West natuurlijk. Nog tot 5 uur met nu muziek.

0: Ja, muzikale geschiedenis wordt hier ook geschreven op een zondagnamiddag. En daarvoor moet je natuurlijk bij Radio West zijn. Nog tot 5 uur zijn wij hier te gast in de poolbar hier in, aan de voet van de Poelberg in Tielt. Ik had het bij het begin, luisteraar, over het feit dat we ook internationaal bezoek krijgen eigenlijk. Ja, van bij onze noorderburen. Dag Roel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Roel, jij bent een Nederlander, ras echte Nederlander. Van waar precies?
1: Ik kom vanuit Veldhoven. Veldhoven, dat ligt ten zuiden van Eindhoven. Mm-hmm. Zo'n 20, 30 kilometer over de Belgische grens heen. Van hieruit geredeneerd.
0: En toen je hier binnenwandelde, wat was jouw eerste indruk over deze locatie?
1: Ik vind dit eigenlijk heel groots opgezet. Ik ken zoiets niet vanuit Nederland.
0: Toch niet? Nee?
1: Nee. Wat ik wel ken is zeg maar de maïsdoolhoven die we hebben.
0: Ja.
1: Maar dat het zeg maar ruim opgezet is ook met een evenement zoals hier. Dat is mij niet bekend.
0: Ja, kijk, daarvoor moet je naar Vlaanderen komen, Roel.
1: Zeker, ja.
0: Zeg, Roel, ik heb jou uitgenodigd, weliswaar in het kader van onze samenwerking met het magazine natuurlijk. Klopt, ja. Maar ook een beetje om toch jouw verhaal zo op de radio te brengen, want waarmee ben jij bezig?
1: Nou, in essentie wat ik doe, ik heb een concept ontwikkeld, fotosculptura heet dat, waarbij ik voor familiebedrijven bronzen portretten maak. En dat zijn borstbeelden en plakettes. Van de directeur, eigenaar, oprichter of zaakvoerder, zoals jullie dat noemen hier in België.
0: Ja, en dat is dus inderdaad iets wat mensen graag in hun bedrijf, in de inkomhal van hun bedrijf zetten, denk ik dan zomaar.
1: Dat klopt, ja. Dat is in hoofdzaak wat er gebeurt, ja.
0: Is het iets wat overkomt waar je uit Nederland? Want ik heb het idee dat het in Vlaanderen nog niet echt bestond.
1: Dat klopt. Het is zo dat het merendeel van mijn klanten zit in Nederland. Maar er zitten er ook best wel in België ook. Ja. Zeker in Vlaanderen. Vlaanderen is ook wel een belangrijk gebied van mij. Het is natuurlijk Nederlandstalig. En je praat over een emotioneel product. Hè, en kun je goed communiceren. Ja. Beter dan in het Engels of in het Duits.
0: Ja. Ja. Ik hoor je vertellen, jullie maken de bronzen afdruk van, denk ik dan maar een foto?
1: Ja, dat gebeurt op basis van foto's. Een fotosessie. En dan daarna komt er een heel proces op gang. Ja.
0: Mogen we jouw namen ontfutselen waarvoor je al gewerkt hebt hier in Vlaanderen?
1: Ik heb gewerkt in Vlaanderen voor de eigenaar van Remofried. Mm-hmm. In Waver, als ik het wel heb.
0: Ja.
1: Een beeld gemaakt van kardinaal Daneels. Mm-hmm. Wat in Brussel staat. En ook nog een beeld gemaakt voor een zaakvoerder in... Ik dacht in Tielt.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn diverse klanten, wel in België.
0: Is het anders werken, Roel, voor een Nederlandse dan voor een Vlaamse klant?
1: Nee, in essentie is het geen verschil. Mm-hmm. Behalve de lunch.
0: Ja. ja, we zijn een land van bourgondiërs natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja. Zeker.
0: Zeg, Roel, we staan aan het einde van de zomer. Vandaag is natuurlijk nog een stralende zomerse dag natuurlijk. Maar als jij nu terugkijkt op jouw eigen zomer, hoe is die? Is die druk geweest voor jou? Is die rustig geweest?
1: Het is voor mij altijd in de zomerperiode wat rustiger. In ieder geval met aanwerven van nieuwe klanten. Mm-hmm. Maar de zomer gaat altijd door met het verwerken van de beelden. Om te zorgen dat die... de ontwerpen gereed komen en gegoten kunnen worden.
0: Ja, en je bent hier, want je komt ook al, je bent hier ook een beetje, zeg maar, in het kader van een werkbezoek met hier.
1: Klopt.
0: In de streek. We gaan er nog niet veel over vertellen, omdat we nog niks mogen over vertellen.
1: Ja.
0: Maar dat komt in de toekomst wel helemaal goed, denk ik. Hè?
1: Zeer zeker. Ja, ik was vandaag bij een klant in Kortrijk om de fotosessie te doen, de opnames die ten grondslag liggen aan het beeld. Een ondernemer met diverse vestigingen in deze hele regio. En hij vertelde mij dat hij iets van 1000 werknemers in dienst heeft.
0: Okay.
1: En heeft ook een vestiging in Roeselare, vertelde hij mij.
0: Oké, benieuwd.
1: Ja, zeker. Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd, inderdaad. Zeg, beste Roel, mag ik jou danken nou eventjes tot hier te komen? Ik wens jou een heel goede reis, want nu gaat het terug richting huis van onderstel.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus eerst nog even wat drinken en dan retour.
0: En hoeveel uurtjes heb je nog voor de boeg?
1: Anderhalf uur rijden.
0: Oh ja, dat valt nog mee dan.
1: Ja, het is voor mij geen enkel probleem. Vanuit Eindhoven kan ik heel goed naar Noord-Nederland en zeg maar naar Kortrijk.
0: Ja.
1: Qua afstand is dat gelijk.
0: Ja, oké. Okay. Ah, wel, dus dankjewel om eventjes tot hier te komen. Ik liet jou ook een plaat kiezen. Het is een typisch zanger uit Nederland geworden. Een man die we jammer genoeg ondertussen moeten missen.
1: Helaas, ja.
0: Maar hij heeft een heel rijke geschiedenis aan muziek nagelaten. Maar goed ook natuurlijk. We hebben het over Rob de Nijs. Iemand die voor jou iets betekend heeft?
1: Ja, ik vind dat zijn muziek, die is toch wel heel erg aansprekend. En, gewoon, laat ik zo zeggen, herkenbaar. Dat is de essentie waar het om gaat, ja.
0: En je hebt gekozen voor een toepasselijke plaat, hè? Zondag.
1: Voor vandaag, ja, zondag.
0: Dankjewel, Roel. Een fijne terugreis. En dit is Rob de Nijs.
1: Dank je.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: drukkerij van Parijs verzorgt bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Radio Oost-West op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: Zomer aan de voet van de Poelberg, zo kan je het wel uitdrukken natuurlijk op deze 6e september vandaag, hier in live uitzending van Radio Oostwest in de Poelbar. Mogen we dat zeggen, Joke? Ja, de leukste en gezelligste zomerbar van het land?
1: Ik denk dat er maar weinig zijn die hieraan kunnen tippen, ja, momenteel.
0: Want we hebben hier zicht op de parking van de wagens, maar ook op de parking van de fietsen.
1: Ik ga mij een keer... Amai, oei.
0: Ja, het wordt een beetje plaatsmaken en als er eentje verder wegrijdt, wordt die plaats meteen ingenomen.
1: En ik kan in de verte zien, ik heb zicht op de Poelberg. Mm-hmm. Ja, er komt constant auto's, wandelaars, fietsers, die komen constant af naar hier.
0: Ze vinden de weg naar de Poelbar. En dat is goed natuurlijk voor de mensen van de Poelbar zelf hier. Want zoals we dit zeiden, als we het volgend jaar opnieuw doen, dan moet dit jaar ook slagen. Zo simpel
1: is
0: het.
1: Maar ik denk wel dat het tot nu toe heel geslaagd is. Want ik sta hier en ik heb echt zo het vakantiegevoel, festivalgevoel ook.
0: Klopt.
1: Wel een beetje. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ik zit precies terug op een festival.
0: Klopt. Goed, we zullen nog een streepje muziek draaien. Ik denk dat we ook straks nog eens de mensen van het jazz ensemble kunnen hier proberen te krijgen.
1: Ja, dat lukt ons wel.
0: Als er nog verzoekjes zijn, dan mogen die ook altijd doorgegeven worden hier aan onze mobiele studio. En we verwachten nog de mensen van de Color Collective voor een babbeltje. Dus er zijn nog heel wat ingrediënten tussen nu en 5 uur om te luisteren. Maar nog een beter idee is natuurlijk om nog eens langs te komen hier.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
2: Ja, we zijn hier nog altijd in de, op de ja, poolbar, op de poolberg. En ik heb iemand bij mij staan. Dag Fonne.
3: Hallo.
2: Hallo. Zeg, ben je hier met je mama en je papa?
3: Ja.
2: Ja. En wat heeft er jou toe gebracht om naar hier te komen? Is het de eerste keer of ben je hier nog geweest?
3: Gewoon omdat het is al 2 weken open en we zouden graag een keer gaan.
2: Ja, wel. En ben je blij dat je hier bent?
3: Ja.
2: Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan hier op de poolbar?
3: Op het springkasteel gezeten. We zijn ook al door het doolhof gegaan. En ook een grote krop monsieur.
2: Hola. En heb je gemakkelijk de uitgang gevonden in de doolhof of is het moeilijk?
3: Het is makkelijk.
2: Ah, oké. Zeg, je gaat terug naar school. Het was de eerste week school. Hoe is dat gegaan voor jou?
3: Goed.
2: En in hoeveelste leerjaar zit je?
3: Het 5e.
2: En zeg, hier in Tielt of ga je ergens anders naar school?
3: Ik ga naar VBS Wonderwijs in Wonderhem.
2: In Wonderhem, begot. Ik weet dat zijn, want ik heb in Denterhem gewoond. Dus, woon je in Denterhem?
3: Ja.
2: Ja, hé, ik denk dat ik jou ken. Zeg, Fonne, jij wou iets zeggen op de radio, want jij wou een keer stoeven tegenover je vrienden, hè?
3: Ja.
2: Zeg maar.
3: Hallo, ik ben Fonne van Menen. En je moet zeker een keer naar de poolbar komen.
2: Voilà, nog een keer extra reclame voor de poolbar. Dat is goed gedaan, Fonne. En jij wou ook een liedje aanvragen, hè?
3: Ja, ik zou graag Old Town Road.
2: En wel, kijk, speciaal voor jou, Fonne, gaan wij dat draaien. En ik zou zeggen, geniet hier nog op de poolbar. Spring nog wat op het springkasteel. Drink nog een cola of een Fanta of iets anders.
3: Ja.
2: En ik zou zeggen, veel plezier morgen terug naar school, hè?
3: Ja.
2: Dank je wel, Fonne.
3: Okay, sorry.
2: Tada!

0: Onsterfelijke muziek natuurlijk ook op een zondagmiddag hier bij de live-uitzending van Radio Oost-West in de Poolbar in Tiel nog steeds. Tot 5 uur zijn wij hier nog te gast. En de volgende praatgast staat ook al bij ons. Hij komt uit Waregem. Maar Jonas, eigenlijk kom je nu eigenlijk een stukje verder, hè?
1: Klopt, ik kom van Westerlo. Ik kom los vanuit de musical Napoleon, ja, van Historalia. Dus het is heel fijn om hier even terug thuis te zijn.
0: Ja, vertel eens, je hebt er net al verteld dat het een gigantisch succes is, die musical Napoleon.
1: Ja, klopt. We zijn ondertussen al 4 weken aan het spelen in Westerlo en er zijn al meer dan 50.000 tickets verkocht voor de musical. De komende 2 weken zijn we nog te zien aan het Kasteel de Merode in Westerlo natuurlijk. En dan is het helaas voorbij, maar kijk, de reacties en het publiek is overweldigend voor ons allemaal. Dus wij zijn zeer trots op wat we allemaal samen hebben bereikt. We hebben keihard gerepeteerd, de hele zomer lang, om een moeilijk verhaal en toch een niet makkelijk verhaal naar voren te brengen van een man die heel veel heeft betekend voor de geschiedenis. En ik moet zeggen dat Jelle Kleijmans, ja, en Jeff Hoogmaertens dat fantastisch hebben omgevormd tot een fantastisch script. En we zijn zeer trots allemaal op wat we bereikt hebben, ja, absoluut.
0: Mag ik zeggen dat je een ervaring rijker bent dankzij deze musical?
1: Zeker, zeker. Het is al een fantastische zomer geweest. Het is mijn 4e Historalia productie op een rij. En deze is toch wel... deze komt wel binnen. Ja, er zijn heftige scènes die gespeeld worden. Een super fijne cast ook. Mooie muziek gemaakt door Sam. Super fijne regie terug van Luc Stevens, dus het is weer een ervaring rijker, absoluut.
0: Wat was jouw, of is jouw rol in de musical, Jonas?
1: Ik maak deel uit van het ensemble. Hier en daar speel ik ook een kleine bijrol. Dus heel veel te doen. We staan aan de zijde van Napoleon, van Jelle. Dus een zeer intensieve voorstelling voor mezelf, met veel zang en dans. En nee, super fijn.
0: Ja, ja. Hoe is het werken trouwens met Jelle?
1: Ja, super leuk. Jelle is een fantastische man met een grote passie voor het vak. Heeft het ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat dit wel echt zijn droomproject is.
0: Ja.
1: Zijn passieproject. En het is, en hij deelt ook super graag met ons. Het is, hij deelt het ook naast de show, na de show of voor de show, met ons en babbelke. Spreekt hij over het proces van het schrijven en zo. En welke scènes, hoe ze tot stand zijn gekomen en zo. En het voelt zeer fijn om met hem samen te werken. Ook om mee met hem die droom te verwezenlijken die hij had. En hij apprecieert het ook enorm dat we samen als één team zijn passieproject tot leven wekken. En is daar keer op keer heel dankbaar voor. En dat voelen we absoluut van hem terug.
0: Een echte vakman, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, zeker. Zeker
0: Het zal niemand verbazen natuurlijk, als we dit inleidend gesprekje hebben, dat jij iets te maken hebt met muziek. Want jij speelt niet alleen mee in de musicals natuurlijk. Klopt. Maar je hebt ook een eigen project. Vertel.
1: Klopt, The Color Collective.
0: Ja.
1: Dat is mijn eigen musical popproject. Die heb ik... ben ik opgestart ongeveer een half jaar geleden. Eind maart verscheen de eerste single, Loop Loop Jam. Daarmee wil ik terug wat meer positiviteit en wat meer kleur de wereld in stampen, inbrengen. En ondertussen is er ook al een tweede single uitgekomen, eind mei, Live Like It's Your Last Night, die we zo dadelijk gaan horen waarschijnlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ja, dat is super fijn. Ik heb ook al de kans gehad om al op verschillende plaatsen te mogen optreden. Hier in België, maar ook in Italië en Spanje. Dus dat is super fijn om te zien dat dat begint te leven. En ik zeg het, we zijn nog maar net begonnen. Dus ik heb nog veel nieuwe muziek in petto. En ook nog veel ideeën en veel shows die eraan komen in de toekomst. Dus,
0: nog veel plannen dus.
1: Ja, het begin van een heel leuk project die hopelijk nog heel lang mag blijven duren.
0: Dat hopen we samen met jou. Zeg, waar is die microbe voor het muziekliefhebben geboren, denk je?
1: Goh, dat is al van heel klein begonnen, denk ik. Als kind ging ik altijd met mijn ouders naar... na shows van toen Piet Piraat, Plop, Samson en Gert natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan ik zat altijd, ik zelf weet dat niet, maar mijn ouders zeiden altijd, normaal, de kinderen zijn altijd aan het springen tijdens de shows. En ik was altijd blijkbaar heel gefocust aan het kijken naar de show, om die dan thuis na te spelen.
0: Ja.
1: Dus ik wilde op het einde van de show die show kunnen naspelen.
0: Ah,
1: dus, en dat deed ik dan ook. En dan vroeg ik 1 euro inkom voor mijn grootouders.
0: Er zat al een verdienmodel al in. Ja, oké. Okay.
1: Okay, nee, dat is, ja, ik denk dat dat daar is misgelopen.
0: Misgelopen? Nee, ja, nee. Ik weet niet of dat eigenlijk misgelopen
1: nee,
0: is. Hè.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, daar is het allemaal begonnen. Ja. Dus, voilà.
0: Zeg, als je terugkijkt, Jonas, op jouw zomer. Ja, je hebt het al een klein beetje aangehaald natuurlijk met die musical rond Napoleon. Ja. Heel drukke zomer, veronderstel je dat maar.
1: Klopt, klopt. De zomer is inderdaad begonnen, heel druk, met de Color Collective ook. Mm-hmm. Ik ben direct begonnen met het opnemen van 3 nieuwe singles in de studio. Dan hebben we ook een aantal optredens gedaan, waaronder Play That Song van Proximus in Kortenberg.
0: Ja. Ja.
1: En dan was er een korte vakantie. En dan vanaf half juli zijn we begonnen met Napoleon in Westerlo. En daar zijn we nog altijd mee bezig.
0: Tijd voor vakantie, of is dat het geweest wat vakantie betreft?
1: Wel, na Napoleon ga ik nog even kort terug naar Spanje.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, toch even eind september
0: de batterijen opladen.
1: Een paar dagen de batterijen opladen om dan terug verder te gaan.
0: Ja, want het najaar staat natuurlijk te wachten, hè?
1: Klopt, klopt, klopt. Het wordt weer een nieuwe periode van het jaar, een nieuwe druk najaar en met veel nieuws en petto.
0: Ja, ja. Zeg Jonas, we hebben het al gehad over Jelle Kleijmans, jouw samenwerking dankzij die musical. Yep. Maar zijn er nog andere mensen naar wie jij opkijkt?
1: Zeker, zeker en vast. Dan kijk ik vooral internationaal gezien de inspiratiebronnen voor de Color Collective. En voor mijn muziek dan zijn dat vooral Coldplay en Michael Jackson. Dat zijn mijn twee grootste voorbeelden, internationaal gezien, absoluut. Ja, ja. Ja.
0: Hoe zou jij je eigen muziek dan omschrijven? Een beetje in die lijn?
1: Ja, zeker. De muziek is pop, rock, funk, disco, soul. We proberen het zo breed mogelijk te houden.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik ook zoveel mogelijk verschillende leeftijdscategorieën wil bereiken. En ook zoveel mogelijk mensen van alle culturen, van over gans de wereld. Daar draait het om. Over, dat is ook het concept die we willen brengen. Positiviteit. Het zijn ook natuurlijk songs. Het zijn geen trage songs. Mm-hmm. Het gaat niet over breakups en zo. Het is met een boodschap, met een verhaal, met een positief verhaal. En ja, we willen met de Color Collective de mensen laten meezingen, laten bewegen. En dat is eigenlijk de muziek. En ik denk dat dat ook iets is wat Coldplay en Michael
0: absoluut
1: doen en gedaan hebben. Ja. Dus,
0: ja. Ik heb jou horen vertellen, ja, kleur brengen in de mensen hun leven. Ja. We hebben er allemaal een beetje nood aan, want het is soms een vreemde wereld, zeg maar.
1: Zeker.
0: Maar er is ook nagedacht over, naast die muziek brengen natuurlijk, ook over jouw outfit bijvoorbeeld.
1: Klopt, klopt, klopt. Ja, dat proberen we natuurlijk door te trekken. We hebben verschillende outfits, kleurrijke outfits.
0: Mm-hmm.
1: Eentje is er daar onder andere van gemaakt door De Cloire.
0: Ja.
1: Een bekende kunstenaar, schilder uit Waregem natuurlijk, die zeer kleurrijke schilderijen maakt. En daarnaast heb ik zelf ook wat gefantaseerd, onder andere met mijn schoenen hier.
0: Dus, ah ja, oké.
1: Ik ben zelf ook al creatief geworden met kleuren. Dus,
0: ah ja, fantastisch, ja. Maar er is nooit te veel kleur in een mensenleven.
1: Zeker niet.
0: Ja. Zeker zeg, niet. Je kwam hier binnen in deze zomerbar. Ja. Wat was jouw eerste indruk, Jonas?
1: Dat hier heel gezellig is. Dat super fijn weer vandaag.
0: Ja.
1: Dus we hebben heel veel geluk om hier te zijn. Ik zie de mensen genieten van een drankje en van een hapje en van de muziek ook. En meer moet dat niet zijn.
0: Meer moet dat niet zijn.
1: Op een zondag zoals vandaag, dus dat is ideaal.
0: Oké. Tot slot, Jonas. We hebben het al gehad over de zomer. We hebben het al gehad over het najaar. Staat er nog iets op jouw bucketlist waarvan je zegt van, god ja, dat wil ik zeker nog eens doen of gedaan hebben?
1: Goh, veel.
0: Heel veel.
1: Ja, heel veel.
0: Dat wordt het een moeilijke keuze.
1: Dat wordt een heel moeilijke keuze. Nee, ik hoop gewoon om in de toekomst met de Color Collective zoveel mogelijk mensen te bereiken wereldwijd. En als we op een dag met de band een tournee kunnen doen over gans de wereld, dan spring ik
0: een gat in de lucht.
1: Ja, meer dan dat denk ik. Dus als we daar op dat punt komen en dat mogen doen en kunnen doen, dan zou dat echt geweldig zijn. Dus,
0: mag ik jou dat van harte toewensen?
1: Absoluut, ja, dat mag
0: En we gaan eindigen met luisteren naar die single van jou.
1: Yes.
0: Niet voordat ik jou heb bedankt om nog eventjes tot hier te komen. Van Westerlo naar Tielt. En nu richting huis nog eventjes? Of,
1: we gaan richting zee. We gaan richting zee.
0: Ik dacht van, ja, je gaat nu een beetje gaan uitrusten. Maar ja, misschien wel uitrusten aan de zee.
1: Ja,
0: dan.
1: We gaan uitwaaien aan de zee. Voilà.
0: Dat lijkt mij een strak idee te zijn. Beste Jonas, heel graag tot de volgende keer. En hier is The Color Collective.
1: Dankjewel.

0: We moeten leven alsof het onze laatste dag is. Dat is eigenlijk de boodschap, hè, Jonas, die we kunnen meegeven met deze single.
1: Zeker en vast. Ja. Zeker en vast. We mogen het leven niet uitstellen. We moeten genieten van iedere dag. Dat is eigenlijk de main message van deze song.
0: Zeg, ik heb je nog eventjes hier gehouden. Ja. We hadden eigenlijk al een klein beetje afscheid genomen. Maar kijk, we gaan het toch...
1: Ik ben hier nog.
0: Je bent hier nog. Om toch nog maar eens een boodschap mee te geven. Want de song die we net gehoord hebben, die heb jij ook live gebracht met een live band. En die staat te zien op jouw website.
1: Absoluut. Dus zoals ik daarnet vertelde, eind juni heb ik mogen optreden tijdens Play That Song voor Proximus en Kortenberg. Ondertussen staat die live opname met live band op YouTube, ook op mijn website. Ook te zien op de site van Play That Song. Dus als de mensen het willen ontdekken, kunnen het vinden op de site van Play That Song of op mijn eigen website, thecolorcollective.eu.
0: Ik heb ook al vernomen dat er nieuw werk aankomt of zit aan te komen.
1: Absoluut, absoluut. We hebben 4 nieuwe songs in de pijpleiding. Weer totaal andere songs eigenlijk dan de song die we net gehoord hebben en die we ook straks gaan horen. Dat zijn 4 nieuwe kleuren die we gaan toevoegen aan het...
0: Oké, aan de regenboog.
1: Aan de regenboog, absoluut, absoluut. Dus ik ben zeer excited over de nieuwe muziek. Ja. Ik vind ze zelf heel fijn, heel leuk. Heel leuk klinken ook al. En ik kan niet wachten om ze met de wereld te delen.
0: Ah wel. Hou ons vooral op de hoogte natuurlijk.
1: Zal ik zeker doen.
0: Moet je doen. Misschien nog eens een oproep. Je bent ook op zoek naar live muzikanten.
1: Ja, klopt. Sinds ik eind juni met de live band van Play The Song heb mogen spelen, begint het toch te kriebelen om ook live mijn eigen shows te doen met live muzikanten. Omdat we toch merken dat dat wel een extra effect geeft, dat het brengt de song naar een hoger niveau. Dat hebben we meteen gemerkt. Dus ik ben absoluut op zoek om de Color Collective uit te breiden. Dus op zoek naar 4 live muzikanten natuurlijk. Dus als mensen zich geroepen voelen om in een super fijne, kleurrijke band te spelen in de toekomst, met veel dromen, veel...
0: Veel goesting.
1: Veel goesting, ja, voilà, dat is het woord dat ik zocht. Ja. Mogen ze mij altijd... contacteren. Ze kunnen mij contacteren via mijn socials natuurlijk, via Instagram, Facebook of via de website of via e-mail. Dat kan allemaal. Dus ik hoop jullie in de toekomst te zien passeren en super fijne muziek te maken en veel fijne shows te spelen later. Dus daar doen we het voor.
0: Ja, daar doen we het inderdaad voor. Oké, nu gaan we echt afronden.
1: Gaan we echt afronden?
0: Ja, we gaan echt afronden. Ja, kijk, ja. We kunnen natuurlijk blijven doorgaan, maar kijk, ja, dat is net misschien niet de bedoeling. Maar we gaan er wel uit met een, met die vorige single van jou, hè?
1: De allereerste single, Loop Loop Jam. Dat is iets totaal anders dan een Live Like, It's Your Last Night, die we net gehoord hebben. Loop Loop Jam is eigenlijk een pop-rock song die ons terugbrengt naar de jaren 80. Mm-hmm. Een beetje de Miami Vice sfeer. De analoge tijd van de cassettetapes.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook de inspiratiebron geweest van die song. Want er zitten ook cassettetape merken van die tijd in verstopt in de lyrics van die song. Dus het is even een trip terug naar de jaren 80. Ja. Naar een heerlijke tijd.
0: Ja, het zal wel zijn. De tijd toen wij nog radio begonnen te maken. Hè, met de singeltjes en met de cassettes die moesten klaarstaan.
1: Voilà.
0: Het waren tijden, kan ik het jou vertellen?
1: Ik was er niet bij, maar ik heb er veel over gehoord. Ja, dus.
0: We kunnen daar een en ander over vertellen. Ik denk dat Geert dat ook wel kan en Joke kan dat ook. Ja. Het was, nu is het ook natuurlijk altijd een huzarenstukje, maar toen was het nog een veel groter huzarenstukje. Goed, zeg Jonas, dankjewel. Heel graag tot de volgende.
1: Heel graag tot de volgende. En is voor vandaag.
0: Die nieuwe single, of niet de nieuwe single, maar de eerste single van jou.
1: Voilà.
0: Alsjeblieft.

0: I just can't get enough.
1: Je hoorde hier de muziek natuurlijk bij Radio Oost-West. Nog tot 5 uur zijn wij hier te gast in de poolbar in Tielde.
2: Ja, en het zit hier aardig vol.
1: Klopt.
2: Zoals ik zei, stampvol.
1: Ik hoor al een beetje jazzmuziek op de achtergrond ook.
2: Ja.
1: Fantastisch, hè?
2: Dat gaat de max worden. En er komen nog altijd mensen toe met een auto, te voet, met de fiets.
1: Dat is ongelooflijk. Het is hier een drukte van je welste, maar het is een gezellige drukte. Dus je kan er zeker nog altijd bij als je een uitstapje zoekt om deze zondag tot een goed einde te brengen. Het is hier dan.
2: Ja, voilà.
1: Onze praatgasten zitten er allemaal door voor vandaag.
2: Ja, klopt.
1: Dus wij zijn ook ondertussen al in het laatste uurtje van onze uitzending, zeg maar, geraakt. Ja, goede belevenissen ondertussen, hè, Joke?
2: Ja, ik vond het hier echt gezellig.
1: Zullen wij nog eens die twee mannen daar in onze mobiele studio lastigvallen en vragen of ze nog een muziekje in petto hebben?
2: Ah, wel, voilà, we doen dat.
1: Heert, kan jij nog wat muziek op ons loslaten?
2: Maar hij is het aan het uitleggen. We krijgen er
1: een nieuwe medewerker bij.
2: Ja, een nieuwe medewerker. En de Geert die is in alle geuren en kleuren de uitleg aan het doen.
1: Hij ziet de mensen helemaal doen het smelten voor het radioverhaal van de radio.
2: Ja, maar het zal wel zijn. Ah, ja. We hebben altijd wel vers bloed nodig. Ja, hij zijn alle twee.
1: Die mensen zijn haar al kwijt.
2: Ja.
1: Oh, voilà. Ongelooflijk. En
2: Geert ook.

0: Zijn er nog dromen, Joke, die jij in jouw hoofd hebt ronddwalen?
1: Oh.
0: Veel?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk van iedereen zo wel een beetje.
0: Ja, dromen. De meeste dromen zijn...
1: Bedrog.
0: Ja, voilà.
1: Maar dat is ook zo.
0: Dat is ook zo. De lotto winnen bijvoorbeeld.
1: Maar jongen, ik begin er niet aan.
0: Dat is geen avans.
1: Ik doe zelfs niet mee, dus ja, nee.
0: Dan kunnen we hem niet winnen ook.
1: Nee, voilà. Maar dat kost allemaal zoveel geld.
0: Ja, inderdaad, klopt. Zeg, zullen wij nog door ons najaar gaan hier van Radio Oost-West? Want ja, het wordt nog een druk najaar, hè?
1: We gaan er nog eens doorgaan.
0: 26 september, daarmee gaan we mee beginnen.
1: Ja, Trivotje.
0: Ja, in het CC De Wissel in Zwevenzelen. Dus kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar, uiteraard. En die kan je dus via onze website bestellen, hè?
1: Ja, klopt.
0: En dan gaan we een stukje verder. We gaan dan naar oktober, 17 oktober. Dan zijn we hier terug in Tielt te gast.
1: Ja.
0: Voor de live-uitzending op de open deurdag van de kringwinkel.
1: Ja. Ja.
0: Dan gaan we eens kringwinkelen, zoals dat heet.
1: Ja. Oh, maar dat is gevaarlijk.
0: Dat is gevaarlijk, ja.
1: Als je daar binnen gaat,
0: dat kost ook
1: dat
0: geld.
1: Dat is nog slechter of een action.
0: En dan gaan we nog een steepje verder naar de volgende maand, zijnde november. Dan hebben we dus alvast weer een aflevering van onze open deurdag en onze herscheppening.
1: Ja, met lekkere, lekkere hutsepot.
0: Ja.
1: En voor de mensen die geen hutsepot lusten, is er koude schotel.
0: Koude schotel, inderdaad. Ik keer nog eventjes terug naar oktober, want op de eerste zondag van oktober start ook een nieuw seizoen van
1: Hoogweg 16. Ja, klopt.
0: Dus met
1: daar kijken we ook naar uit, natuurlijk.
0: Jo en Katrien, denk ik, trappen nog weer een nieuw seizoen af van Hoogweg 16. Dus dat komt er ook nog eens bij kijken. En dan gaan we in diezelfde novembermaand, op 29 november, ja, dan gaan we een heuse marathon van maken.
1: Ja, met de warmste lopen, hè.
0: Ja.
1: Gaan wij meelopen?
0: Dat was een strikvraag zeker?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ik zal kijken hoe anderen lopen.
1: Ah, wel ja, voilà. Ik ga hetzelfde doen.
0: En vooral supporteren, dat gaan we wel
1: ja,
0: doen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Dus we hebben al een paar mensen uitgenodigd hier, de mensen die vandaag zijn geweest, om terug langs te komen. Ja, we willen zoveel mogelijk bekende gezichten daar samenbrengen.
1: Ja, het zou wel zijn.
0: Dat moet toch wel een keertje. Hè,
1: dat moet lukken.
0: Ja. Dus nog heel veel staat er over het programma. We hebben al een drukke zomer achter de rug eigenlijk, als ik zoals al zo verschouw. Mm-hmm. We hebben nog heel wat live-uitzendingen gedaan. Maar kijk, blijkbaar komt er geen einde aan, maar dat is goed.
1: Ja, maar dat is goed, hè?
0: Dat is goed, hè? Goed, zeg, we hadden al Christophe daarnet en ook Bazaar. Ik weet niet wat collega Geert nu uit zijn mouw gaat schudden, maar het zal iets te maken hebben met muziek.

0: Ja, joh.
1: Only the strong survive, dat is waar. Inderdaad, klopt, helemaal. En de sterke, dat zijn wij vandaag, niet?
0: Sterke slacht.
1: Oei, ik dacht nu van, ja, ja, we zijn er zeker.
0: Nee. Maar dat zijn toch de vrouwen, hè, het sterkste slacht?
1: Nee. Ja, goed, die discussie gaan we natuurlijk niet voeren. Net niet.
0: Net niet.
1: Nee. Net niet. Goed.
0: Allee, het is maar van oren zeggen.
1: Ah ja, het is van oren zeggen. Nu komt ze zo af. Ja, ja, oké, okay, ja. Nee, nee. Al geluk dat jij vandaag erbij was. Hè, want we hebben het gezegd. Er zijn heel wat collega's onderweg.
0: Ja, het is ook Breugel in Wingen.
1: Breugel, daar zitten ze.
0: Onze andere collega's zitten daar.
1: Ah ja, we hebben nog de mevrouw van de ballonnen, inderdaad. Die hebben we ook nog niet aan de microfoon gehad, eigenlijk.
0: Nee.
1: Ze is gestopt met ballonnen draaien. Misschien is het nu de kans om haar wel...
0: Ah, wel, ik denk dat ze nu wel tijd zal hebben.
1: Een beetje tijd zal hebben, inderdaad. Wij zijn hier nog tot 5 uur, met onze live-uitzending natuurlijk, van Radio Oost-West in de Poelbar.
0: Dat is nog een 25 minuutjes.
1: Dat is nog een 25-tal minuutjes waar we het mooie weer mogen maken, alhoewel, de zon is een beetje aan het wegtrekken ondertussen.
0: Ja, het wordt bewolkt, maar het is niet koud.
1: Het is niet koud, het is aangenaam.
0: Voilà.
1: Er is hier nog van alles te beleven, er is hier nog drank, er, is hier nog, er zijn hier nog hapjes.
0: Wel, ik zie net iemand zo rondgaan met een charcuterieplank. Die ziet er lekker uit.
1: Ik heb al ijsjes zien passeren.
0: Ja, ik heb van alles zien passeren.
1: Calorieën zijn geweerd een top, hoor. Ja. Dus geen probleem. Goed, we gaan nog een muziekje draaien en daarvoor hebben we natuurlijk onze Geert.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Radio Oost-West, op locatie. Ook jij bent hier meer dan welkom.

0: leven.
1: De zomer van zijn leven, je hoorde Lucke Steeno.
2: Van ons leven toch ook?
1: Van ons leven ook, inderdaad.
2: Ja,
1: klopt,
2: we hebben
1: helemaal
2: toch een hele goede zomer gehad.
1: Heel drukke, maar een heel mooie zomer.
2: Ja, ik denk dat niemand kan klagen over deze zomer.
1: Ik denk het ook niet. De man was te gast trouwens op ons Oost-Westfeest.
2: Hallo, gij.
1: Ja. Maar zullen we ook als vooruitblikken naar het komende Oost-Westfeest volgend jaar?
2: Ja.
1: Het is de 20e editie, dat wordt dus een jubileum uitgave.
2: Een jubilee,
1: inderdaad. En we hebben 3 mannen onder 1 dak uitgenodigd.
2: Ja, klopt.
1: Vertel, Joke, je weet het ondertussen ook. Hè?
2: Onze huisartiest natuurlijk, onze Herbert Verhagen.
1: Ja. En daarnaast hebben we nog een andere meneer uitgenodigd. Ook niet zo ver woont hij hier vandaan. Meer bepaald in Deinzen woont hij. Gary Hegger.
2: Yes, en onze derde, dat is Gunter Neefs.
1: Ja, de man die ook gekend is dankzij zijn bekende papa natuurlijk in de tijd.
2: Ja, klopt.
1: Maar ondertussen al een rijke carrière. En zijn zoon, die zingt ondertussen ook al. Dus Len.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Dus ja, kijk, dat zijn de 3 mannen onder 1 dak die we uitgenodigd hebben. Dus op onze 20e editie van het Oost-Westfeest. En als ik nu vlug nadenk, ik denk dat het op 17 april is. En volgend jaar, ja, inderdaad, 17 april.
2: Je hebt een goed geheugen.
1: En dat in... En dat de wissel is zaterdag 26 september. Ja, het wordt
2: ziet,
1: later.
2: Je zou de mensen op het verkeerde pad sturen, jong. Amai. Ja.
1: Maar als onze website in de gaten en onze Facebook in de gaten...
2: Chance dat daar alles correct op staat.
1: Staat alles goed op. In elk geval, ook daar welkom natuurlijk op de 20e editie van ons Oost-Westfeest.
2: Ja, het is altijd wel een heel leuk gebeuren.
1: Zal wel zijn.
2: En wij zijn er ook, dus ja.
1: Ja, wij zijn er ook, inderdaad. Helemaal. Ze kunnen ons ook nog eens komen bekijken en zo.
2: Terwijl dat we aan het zweten zijn.
1: Ja, vooral dat, want dat is ook hard werken natuurlijk.
2: Het zal wel zijn.
1: Ja, mensen vergeten dat soms ook zo'n live-uitzending en dergelijke meer. Mensen denken van ja, ze steken de prijs in en ze kunnen een uitzending maken, maar dat is...
2: Was het maar zo makkelijk.
1: Ja, makkelijk. Dat is het dus niet.
2: Nee,
1: maar we
2: helaas
1: doen het met heel veel plezier.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben blij dat ik naar hier ben gekomen.
1: Voilà. Het was niet ver, maar het was de moeite. Hè?
2: Ja, nee, ik woon hier op 5 minuutjes, maar ik ga nog komen. Ja.
1: Voilà, zie. En ik weet niet wat Geert Kraaij... Zou het een artiest kunnen zijn die volgend jaar op ons Oost-Westfeest is?
2: Maar
1: ik weet het niet.
2: Het zal wel zijn.
1: Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Die computer weet dat allemaal,
2: die
1: denk
2: Rikta.
1: Ik. Die Rikta. Het is een computer met reukindicatoren.
2: Hela. De technologie, de dag van vandaag. Sta 2026.
1: Ongelooflijk. En wij doen Geert natuurlijk wel wat aan.
2: Daar is het.

0: Op 17 april dus volgend jaar te gast op onze 20e editie van het Radio Oost-Westfeest in de Verrekijker in Wengen.
1: Ik heb hem toch. Je gaat het nu niet meer vergeten,
0: ik ga het niet
1: denk
0: meer
1: ik.
0: Vergeten. En zo brengt het ons ook op het eindpunt van onze uitzending hier,
1: ja,
0: op deze zondag.
1: Het zit erop.
0: Het zit er weer helemaal op. Wij nemen alvast afscheid van de Poelberg. En we nemen afscheid van Tielt, maar niet voor lang, want volgende maand staan we hier terug op 7 oktober.
1: Ja, dus, klopt, aan de Kringwinkel.
0: Ja, inderdaad, voor de open deurdag. Ik ga het rijtje afgaan om de mensen te bedanken. Natuurlijk Geert in de studio, uiteraard. En die man is, ja, heeft ervoor gezorgd dat wij hoorbaar zijn voor onze luisteraars. Dus dankjewel Geert daar in de studio. Dankjewel Geert hier in onze studio. Dankjewel Joke om erbij te zijn.
1: Dat is graag gedaan. Ik was blij dat ik mocht komen vandaag.
0: Want dat was noodzakelijk, anders was ik hier helemaal alleen. Allee, fijn is te zeggen, we waren hier met twee mannen onder één dak, ja.
1: Allee, nee. Dan smijt er nog een vrouw bij.
0: Ja, dan, voilà. dan nodigen we er daar nog een vrouw bij.
1: Ah, wel, voilà. En ik ben met veel plezier naar hier gekomen. Ja, het is niet ver, dus.
0: Voilà, dus kijk. En we waren heel dankbaar aan de mensen van Poelbar natuurlijk dat we hier mochten zijn op deze zondagnamiddag.
1: Ja, dikke merci alvast.
0: Ja, hè. En dus afspraak dus, zoals we reeds zeiden, voor het drukke najaar van Radio Oost-West. Te beginnen dus zaterdag 26 september in de Wissel in Zwevenzeelen
1: met
0: voor
1: Trivotje.
0: Ja. Ik moet blijven even verder babbelen. Heb jij nog iets te vertellen, Joke?
1: Hoe meen jij dan? Je staat hier zo gelijk een halve zot. Zo met zijn vinger te draaien en te draaien.
0: De molenweekend. De molen heeft nog...
1: Ja, maar hij staat stil nu.
0: Nu staat hij stil. Voilà.
1: Hij staat stil. Hoe lang moeten wij hier nog verder babbelen, jong?
0: Ja.
1: Nog 30 seconden. Weet je wat? Ik ga nog naar de bar. Ik ga nog iets halen om te drinken.
0: Voilà.
1: Maar die Virgin Mojito is wel lekker. Allee, gastjes, toedeloe, tot de volgende.
0: Merci, Joke. En wij gaan eruit met de man die dus ook op 17 april te gast is tijdens onze 20e editie. Joke vertelde het al, hij is natuurlijk onze huisartiest geworden. En met veel plezier komt hij terug op de 20e editie van ons Oost-Westfeest. Ik heb het over Herbert natuurlijk. Ik wens u nog een heel fijne zondag. Veel luisterplezier nog met de collega's hier bij Radio Oost-West. Blijf hangen. En vertel ons gewoon eens, laat ons ook eens weten hoe jij over ons denkt. En als je een organisatie hebt of een event hebt en je denkt van, hey, we willen die Charles van Radio Oost-West wel uitnodigen voor een live uitzending, doen gewoon. Dit is nog Herbert.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur.
3: Het aantal diefstallen en woninginbraken in Vlaanderen is de afgelopen 25 jaar gehalveerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van Statistiek Vlaanderen, die vorig jaar in totaal 107.000 feiten registreerde. De Oost-Vlaamse gemeente Wortig en Petegem kroont zich officieel tot veiligste gemeente van Vlaanderen qua inbraken. Volgens de burgemeester Van der Meren is dat te danken aan een sterke sociale controle. In schil contrast met het veilige binnenland worden de meeste inbraken en diefstallen nog steeds opgetekend aan de kust en in grote centrumsteden. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende zware bosbranden. In het departement van de Aude ging al meer dan 225 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten spreken van een kritieke situatie en zetten ruim 350 brandweerlieden in. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een stevige brand die al 105 hectare vernielde. Omdat het vuur daarop erg steil terrein raast, verlopen de bluswerken uiterst moeizaam. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt is er niet voor te vinden dat 13 Palestijnen uit Gaza in ons land komen studeren, ondanks het feit dat ze daarvoor een beurs en een visum hebben. Dat heeft ze gezegd op VRT Nieuws in de zevende dag. Sommige studenten wachten al 2 jaar om hier te raken, maar de regering lijkt tot nu toe niet gehaast om een beslissing te nemen. Van Bossuyt zegt dat we ze best niet naar hier halen, want er is last van een domino-effect, zei ze. Er komen er nog. Je hebt het niet meer onder controle. Ze is de eerste minister die zich uitspreekt over deze kwestie. Sport. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings heeft zich gekroond tot nieuwe wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de motocross. Herlings won de eerste reeks van de Grote Prijs van Turkije, wat mathematisch voldoende was om zijn derde wereldtitel uit de carrière binnen te rijven. Onze jonge landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de titel, maar zag zijn kansen in rook opgaan nadat een blessure hem 6 opeenvolgende manches aan de kant hield. Radio De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden, morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Pauwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Pauwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting, we genieten van volop zon, nazomerse maxima 25 graden. Morgen wat bewolking, maar op de meeste plaatsen droog, 28 graden. Dinsdag slaat het weer om, zwaar bewolkt en het koelt af tot amper 20 graden.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Wout van Aert heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in de sprint van een kopgroep van 5 en verstevigt zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs finishte knap als derde, vlak voor Ramses de Bruyne die net naast het podium strandde. De Spanjaard Enrique Mas behoudt de rode leiderstrui. Op een bus van de lijn in Antwerpen-Berchem is een controleur slachtoffer geworden van extreme agressie. 4 mannen proberen de controleur te wurgen. Slachtoffer is gewond, maar niet in levensgevaar. Vervoersmaatschappij De Lijn veroordeelt het incident scherp. De vakbonden pleiten opnieuw voor bodycams. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembussen dicht. Volgens de exit polls stevend het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland af op een monsterscore. Als de partij de absolute meerderheid haalt, komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht. De Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse toponderhandelaars Kushner en Witkoff afgelopen. Volgens de Amerikaanse delegatie is het overleg over een mogelijk eind van de oorlog constructief en positief verlopen. Concrete details over het Amerikaanse vredesvoorstel zijn er nog niet, maar beide partijen kijken uit naar verdere vooruitgang. In de Jupiler Pro League heeft Zulte Waregem de geladen derby tegen KV Kortrijk gewonnen met 0-1 dankzij zijn doelpunt in de extra tijd. Eerder won leider A. Gent al met 0-3 bij Cercle Brugge en de topper tussen Anderlecht en Racing Genk is er ook nog. In de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli voor een sensationele stunt gezorgd. Hij won de grote prijs van Italië nadat hij vanaf de allerlaatste plaats moest starten. Het is de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. George Russell werd tweede, Verstappen finishte derde. Vanavond nog lang warm en zonnig. We krijgen vannacht brede opklaringen 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met temperaturen tot 28 graden. Tropisch warm. Vanaf dinsdag slaat het weer om. Het wordt een flink stuk frisser en wisselvallig met maxima van 19 graden.
4: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs-Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Pauwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Pauwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond nog lang warm en zonnig. We krijgen vannacht brede opklaringen 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met temperaturen tot 28 graden. Tropisch warm. Vanaf dinsdag slaat het weer om. Het wordt een flink stuk frisser en wisselvallig met maxima van 19 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio
2: Nieuws. Het extreem rechtse Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt 18,5%, blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. De Alternatieve für Deutschland behaalt dus net geen meerderheid en het is dus voorlopig ook niet duidelijk of die partij kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben de Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding en morgen spelen ze tegen Australiërs om 11:30. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. In het voetbal heeft Zulte Waregem de wedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na 2 doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld 5e met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Blijft nog lang warm en aangenaam. Vannacht opklaringen, minima 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag wordt het frisser en wisselvalliger, maar niet meer warmer dan zo'n 19 à 20 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Pauwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Pauwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het blijft nog lang warm en aangenaam. Vannacht opklaringen, minima 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag wordt het frisser en wisselvalliger, maar niet meer warmer dan zo'n 19 à 20 graden.
6: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzeelen. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Bouwstraat met de Ingelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Bouwstraat en wilde de Ingelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Ingelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vrachtwagens en ander zwaar vervoer. Voorbijrijdende fietsers in de Vichtse weg werden daarom niet alleen opgewacht met een verse koffiekoek, maar kregen ook een informatieve flyer mee over hoe ze zich veilig door de drukke industriezone kunnen verplaatsen. Provinciaal domein De Brielmeerse in Deinze kreeg afgelopen zomer 3 keer zoveel bezoekers over de vloer als vorig jaar. In totaal kwamen er afgelopen zomer 112.000 mensen naar de Groene Long van Deinze. De Brielmeerse pakte deze zomer bovendien voor het eerst uit met een volledig gratis zomerprogramma. En dat viel duidelijk in de smaak. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In alle gevangenissen is sinds gisteravond een grote staking begonnen en die gaat 5 dagen duren. Uit protest tegen de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort. De zaak raakt maar niet opgelost, de regering faalt. De vakbonden klagen dat de situatie ter plaatse onhoudbaar is en onveilig is. De christelijke vakbond ACV zegt dat de maat vol is. De protestactie loopt tot en met vrijdagavond. Dankzij de wet op de minimale dienstverlening kan er wel een basisaanbod worden gegarandeerd. Maar ja, helemaal optimaal is dat natuurlijk ook allemaal niet. In de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt viert de partij Alternatieve für Deutschland een historische triomf. Volgens de eerste betrouwbare exitpolls haalt de partij van lijsttrekker Ulrich Siegmund maar liefst 45% van de stemmen. Dat is net geen absolute meerderheid. Maar het is wel een enorme verschuiving. Als de AfD erin slaagt een coalitie te vormen, dat is nog maar de vraag, dan zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept zowel Moskou als Kiev op om compromissen te sluiten om de oorlog te beëindigen. Dat verklaarde hij op een persconferentie na zijn overleg met Oekraïnse president Zelensky. Volgens Witkoff liggen er voldoende concrete aanknopingspunten nu om tot een vredesakkoord te komen. Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar en het zou stilaan tijd worden om dat te beëindigen. Groot succes op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten, waar onze landgenoot Tim Seelen zich tot wereldkampioen heeft gekroond in de T2-klasse voor driewielers. Seelen snelde in een prachtbundel van een sprint naar zijn 4e wereldtitel. In onze nationale voetbalcompetitie leverde de topper tussen Anderlecht en Racing Genk geen winnaar op. De match eindigde op een scoreloos gelijkspel. Eerder gisteravond won SK Beveren vlot met 3-0 van Oud Heverlee Leuven. En dan de weersverwachting. Voor vandaag wordt het nog een mooie nazomerdag met maxima tot 28 graden, bijzonder warm. Maar dat liedje duurt niet lang. Vanaf dinsdag is het over met het nazomerweer. Het wordt een pak frisser en wisselvalliger met maxima tot 19 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Drie voertuigen raakten zaterdagmiddag betrokken bij een kettingbotsing op de Wingense Steenweg in Zwevenzele. Het ongeval ontstond toen een dienstvoertuig van de brandweer moest stoppen voor een overstekende fietser. Niemand raakte gewond bij het ongeval. Op het kruispunt van de Bouwstraat met de Engelmunsterse Steenweg in Oost-Rozebeke botsten zaterdagochtend twee voertuigen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was aanzienlijk. Een bestuurder kwam vanuit de Bouwstraat en wilde de Engelmunstersteenweg oprijden. Maar door de laagstaande zon merkte hij een witte bestelwagen met aanhangwagen die richting Engelmunster reed niet op. De auto botste tegen de rechterflank van de bestelwagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd. Medewerkers van onderdelen-specialist Termote en Van Halst in Waregem hebben voorbijrijdende fietsers getrakteerd op een koffiekoek om hen daarbij tegelijk te wijzen op de gevaren van de dode hoek bij zwaar verkeer. Elk jaar bij de start van het nieuwe schooljaar trekken ze volop de kaart van verkeersveiligheid bij TVH. Want jongeren beseffen namelijk niet altijd welke risico's ze lopen rond vracht.